0: haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog
1: aan mijn hand. Dat vind ik wel echt wel wereld hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap van. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer.

Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand.
1: Nog aan mijn hand. Dat vind ik wel echt wel wild hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb je zoiets van, no man, schrijf op. Vandaag wil ik dit weten van je, man. Waar gebruik je AI allemaal voor, man? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jonah Fraser en Jayon, Pana.
1: Funnix. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer helemaal paraat. Wat een weekend. Zaterdag was ik bij het concert van Kanye West in de Gelderdoom Arnhem. Wauw, wauw, wauw. Die man stond op een wereldbol. Was aan het domineren. Je zag hem zijn liedjes performen. Je zag mensen uit volle borst meezingen. Ik had een boy van volgens mij 10, 11 jaar naast me. En die staat gewoon alles mee te rappen en te zingen. En toen dacht ik, wat? Wat? Toen kwam op een gegeven moment Niggas in Paris. We waren niet in Paris, maar we waren in de Gelderdoom. Nou, iedereen ging los. Ik zat natuurlijk mee te kijken wie allemaal het meezingen was. Maar nee, maar even serieus. Die show? Wauw, wauw, wauw. Weet je, even leek het erop dat de show niet door zou gaan. En al dat soort dingen. En wat er allemaal zich afspeelde. Alle shows die in Europa gecanceld waren. Maar deze ging door. En als liefhebbers zijn er van zijn muziek. Ik support niet wat er allemaal uit zijn mond komt, want die man zegt de meest lijpe dingen in life. Op het moment dat hij zei slavery was a choice, toen dacht ik al, jou neem ik niet meer serieus. Maar ja, die man is ook bipolair en staat bekend dat hij hele aparte dingen zegt. Ik vond hem leuk toen hij gewoon verliefd was op Kim Kardashian en dat hij gewoon alleen maar lieve dingen over haar zei.
8: My wife changed the thought of the idea of beauty. Mm. Yeah, I'm saying it was white girls in her school that used to talk down on her for having an ass, and now it's white girls that go and get ass.
0: Snap ik bedoel? Toen was hij heel, heel, heel, heel liefdevol en keek echt met liefde naar Kim Kardashian. En ik weet niet wat daarna is gebeurd. Sommige mensen zeggen ja, het heeft te maken met het feit dat hij onderdeel uitmaakte van de familie, dat hem gek heeft gemaakt. Ik kreeg gisteren trouwens, ik had wat filmpjes gepost op mijn Instagram van het concert. Toen stuurde iemand me een bericht en zei, Fernando, geloof je dat Kanye West echt was? Ik zei, maar wie zou het anders moeten zijn? Ja, een kloon. Nou, toen dacht ik, ja, nee, serieus, een kloon? Ik weet dat AI aan het klonen is en dat allemaal mogelijk is, maar volgens mij was het geen kloon. En mocht het een kloon zijn, ja. Ja, de joke's on me in ieder geval. Maar ja, vandaag wil ik het met je hebben over AI. Want laten we eerlijk zijn, de meeste van ons zijn helemaal in de ban van AI. Ja, er wordt ook angst gezaaid van dat AI op een gegeven moment allemaal banen gaat innemen en dat de technologische vooruitgangen zo snel gaan dat, ja, je kan er niet meer omheen. Weet je, AI wordt in bijna alles geïmplementeerd. Chatbots, hier, dit, dat. ChatGPT, mensen die op een gegeven moment met mooie teksten komen en denk je, hey, nice. Ja, AI, hulp van AI. Dus mijn vraag aan jou is, in hoeverre gebruik jij AI in het dagelijks leven? Ben je iemand die ChatGPT heeft aangeschaft of Claude of welk LLM-model die je ook kan vinden en het echt dagelijks gebruikt? Of valt het mee? Vrienden van mij bijvoorbeeld gebruiken het bijvoorbeeld om ja, een soort sportregime in elkaar te zetten. Weet je, wat je gaat eten, foodplan.

En ik heb, sorry man, ik heb gewoon mijn sportcoach, man. Curtis Fox, man. Toch? Ik bel mijn broeder op, bro, wat gaan we doen? Maar velen van ons gebruiken AI om bijvoorbeeld de sportactiviteiten in ons leven gewoon schoon te vegen. Of in ieder geval in te plannen. Laat even weten via de NPO Luister-app. Waar gebruik je AI voor? Of denk je bij jezelf, no man, ik vermijd het. Laat het even doorkomen via de NPO Luister-app. Je kan ook gewoon bellen. Laten we

0: Ye West, a very good morning. Vandaag hebben we het over AI en het gebruik ervan. Gebruik je hem in het dagelijks leven of even zoiets van... nee man, dat is niet mijn ding. Nou, Rizkiz is altijd bezig met live, checkt alles, gaat naar films, bioscoop. Vooral Michael Jackson fan, nummer uno. Ben jij iemand die AI gebruikt in live? Gebruik je het?
1: Nou, dat valt wel mee eigenlijk.
0: Ja,
1: nog wel. Ja, heel soms wel eens ChatGPT of wat dan ook.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk niet zoveel.
0: En wat vraag je ChatGPT dan allemaal dan?
1: Nou, soms vraag ik wel eens recepten of zo.
0: Okay.
1: Van wat kan ik het beste maken?
0: Ja.
1: Ik heb ook wel eens ChatGPT gebruikt. Zeg maar over mijn datingleven. Dat ik vragen ben gaan stellen. In mijn geval, wat als een man dit en dit zegt? Wat betekent dat dan? Of wat als hij dat en dat doet? En dan een beetje psychologieles.
0: Maar hielp het ook?
1: Nou ja, er stonden wel wat wijze dingen in. Maar ja, dat waren uiteindelijk ook wel dingen waarvan ik dan dacht... Oké, dat weet ik eigenlijk wel. Maar dan krijg je het nog een keer bevestigd. Dus dat is dan soms ook wel fijn.
0: Ja.
1: Ja, dus soms gebruik ik het ook wel eens voor teksten of zo. Als ik dan iets moet schrijven, dan vraag ik soms wel even aan ChatGPT of die er nog even een keer naar wil kijken. Maar ja, het is nou niet zo dat ik het iedere dag gebruik.
0: Nee. Ja, ik gebruik het vooral, zeg maar, bijvoorbeeld als je snel, zeg maar... ik ben vaak lang van stof. Dus dan probeer ik altijd soms aan ChatGPT te vragen. Luister, deze hele tekst. Hoe kan je hem in twee zinnen gewoon bondig vertellen?
1: Ja.
0: Dus dat zijn dingen waar ik het wel voor gebruik. En administratie. Bijvoorbeeld allemaal bonnetjes sparen. Dus dan scan ik ze. En dan ga ik ze gewoon op een gegeven moment gewoon... dan krijg ik een soort grafiek. Dus al mijn reiskosten. Al mijn de kosten die ik per maand maak. En dat soort dingen. Dus ik gebruik wel, zeg maar, de ChatGPT. In ieder geval om mee te denken.
1: Oké. Ja, nou goed, dat kan natuurlijk. Kan soms handig zijn.
0: Ja.
1: Ik ben zelf nog niet zo dat ik dan denk... nou, ik ga al mijn bonnetjes en allemaal persoonlijke informatie van mezelf inscannen en delen. Maar goed, het is voor iedereen...
0: Ik merk het wel als er een leak komt, dat is Odido, dat ik ook al mijn data erbij... Nee, maar ik denk van... weet je, dus ik zet niet bijvoorbeeld concrete dingen op van adressen of dat soort dingen.
1: Nee, dat is ook het advies om dat ook vooral niet te doen.
0: Ja, dus wat ik dan doe is dan zeg gewoon de bedragen. Dus dan weet ik bijvoorbeeld, van het weekend ben ik wat wezen eten met een vriend van me. En dan zet ik al die bedragen en dan maak ik dus een foto van de bon. En dan ga ik op een gegeven moment alles bij elkaar opstapelen. Dan weet ik van, oké, wat zijn mijn kosten van de afgelopen maand? En dan heb je een beter... Want soms geef je zoveel geld uit, heb je geen idee wat je allemaal aan het doen bent. Financieel gezien.
1: Nee, en dan is dat inderdaad wel heel handig. Ja.
0: Maar die dating vind ik interessant, man. Om dat te vragen. Misschien zijn er andere mensen die ook nu luisteren die dat ook hebben gedaan. Heb jij ChatGPT gebruikt voor datingadvies?
1: Ik breng mensen weer op ideeën.
0: Ik vind het wel interessant. En of het gewerkt heeft.
1: Nou ja, in mijn geval dacht ik, nee, want chat herkent wel gewoon patronen in gedrag en zo. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dat ik dan dacht,
0: Mannen zijn knettergek, dacht je.
1: Ja, soms wel.

Azam, a very, very good morning. Waar gebruik je AI allemaal voor? Ik zie heel veel mensen in de NPO-luisteren-app. Die alles zeggen, Nando, good morning. Ik gebruik het sowieso voor fitness en workout. Ik zet al mijn data in mijn AI, ChatGPT. En daarmee krijg ik een uitdraai van wat ik doe, wat ik moet doen. En qua trainen. Ik zie Bianca die zegt, ja, Nando, ik heb ook ChatGPT wel eens gebruikt als shrink. Als psychiater. Allemaal dingen vragen over relaties die niet lekker zijn gelopen. En wat de overeenkomsten waren in al die relationships. Dus ik snap wat Renskeezy allemaal vertelt. Ik zie Brian die zegt, Nando, ik gebruik ChatGPT helemaal niet. Ik vind het allemaal onzin. Want dit soort dingen gaat ons helemaal gek maken in de toekomst. Patricio zegt, Nando, good morning, good morning, good morning. Good vibes only. Shout out, shout out, shout out. Ja, nee, ik gebruik Claude. ChatGPT is zo verouderd. Ik gebruik Claude. Dan kan ik alles programmeren. Ik maak daar websites mee. Ik maak gewoon heel veel geld met Claude. Dus shout-out. Oké, nou, je ziet het. Verschillende mensen die om verschillende redenen reageren op het gebied van, ja, hoe je AI implementeert in je life. Dus gebruik, maar wel met mate, zou ik zeggen. Dus John Felix, Bart of Zo Rijk.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen muziek van Dave, featuring Thames, Rain Dance in the Morning Show. Een zwaar bewolkte dag, ja, kan het niks aan doen. Want maximaal 14 tot 20 graden vandaag. Dus ontspan, relax. Reskiezen met het nieuws van NOS of Dreams. Ik praat nieuws met me. Good morning.
3: Goedemorgen. Voor de eerste keer sinds het begin van het staakt het vuren in april hebben Iran en Israël elkaar weer aangevallen. Gisteravond vuurde Iran raketten af op het noorden en het midden van Israël. Het Israëlische leger kwam vanochtend vroeg met een tegenaanval op Iran. Correspondent Daisy Moore tast nog een beetje in het duister.
4: Het is voor nu nog niet zo makkelijk om een volledig beeld te krijgen van wat er allemaal geraakt zou zijn. Maar we horen dat er op verschillende plekken infrastructuur van het regime is geraakt, militaire doelen. Nog geen berichten over slachtoffers. We zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
3: Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies gehoord zijn in de hoofdstad Teheran, maar of daar schade is, weten we nog niet. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de A2 reed. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de auto in Houten zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een andere auto. Het rijbewijs is ingenomen. En heb je altijd al willen weten hoe een crematie overuit ziet, of ben je benieuwd naar hoe het is om in een graf te liggen? Nou, een uitvaartcentrum in Breda hield gisteren een open dag en bezoekers konden daar dus gaan proefliggen in een graf.
5: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu, maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met een mooie ruis tussen de bomen. Maar nee, het is niet onaangenaam.
6: Hoe lig je?
7: Lekker. Ja, rustig.
6: Koop niet te lekker.
7: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend hoor.
3: Ja, het uitvaartcentrum hield de open dag omdat ze 200 jaar bestaan.
6: Proef? Wacht. Proef liggen in een graf? Wie bedenkt dit? Dit is toch... Wacht even. Dus als ik het goed begrijp, kom je eraan. Hallo, ik ben Fernando. Kan ik hier... Ja, je kan gewoon liggen. Lig ik dan in de grond? Lig je in een kist?
3: Ja, je ligt dan zeg maar in de grond. Bezoekers moesten ook met een klein trappetje naar beneden. En dan lag er een grafkist. En daar konden ze... Een open grafkist wel te staan natuurlijk. En daar konden ze in gaan liggen.
6: Maar waarom zou je daarin willen liggen?
3: Om voor de ervaring.
6: Welke ervaring?
3: Ja.
6: Dat is de plek die je probeert te vermijden.
3: Nou, heel eerlijk, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar hoe dat ligt.
6: Je moet in een graf gaan liggen.
3: Ja, omdat je daar, als je dood bent, ja, dan heb je daar helemaal geweet van. Ja,
6: maar je wilt toch niet... Ja, ik vind het een heel eng idee.
3: Ja, de deksel misschien... ging niet dicht hoor, even voor het...
6: Ik vind het heel eng. Ik vind sowieso, kijk, de dood is onderdeel van het leven. Zeg maar, de eerste dag dat je begint te leven is een aftelsom naar iets wat onvermijdelijk is. Maar om vrijwillig in een graf te gaan liggen, om te ervaren hoe dat voelt, dat is toch een beetje cray-cray.
3: Ja, nou ja, ik zou het denk ik wel doen. Jij voor de ervaring. Ja, dan weet je gewoon, oké, als straks mijn einde is, dat maak je zelf niet meer mee.
6: En
3: dan
6: ik zie dit al als een perfecte date. Nou, zullen we op date gaan? Zullen we even graf gaan liggen?
3: Ja, dan boven op elkaar of wat?
6: Ja, dat is een pornofilm.
8: Fernando.
6: Dave featuring Thames.

0: Voorzichtig, Zoe Tauran featuring Idali. Zometeen muziek van Distinct featuring Morad met Mansory. Nou ja, zoals je weet, elke zondag drop ik een nieuwe podcast. Real Talk, 1-op-1 eerlijke gesprekken met mijn gasten. Het zijn gasten uit binnen- en buitenland. Zo heb ik oma Leda gehad, Davido. Ik heb een neef van Michael Jackson daar gehad. Maar ook heel veel sterren, voetballers uit Nederland. Clarence Seedorf is er ook geweest. Laatst ook Extinct, rap legend. Heel veel mensen komen langs in mijn podcast Real Talks. Meer een talkshow waar we eigenlijk inhoudelijke gesprekken voeren en waarbij mensen ook bijzondere verhalen vertellen. Gisteren gooide ik de aflevering online met Ryan Pandey. Comedian, cabaretier, stand-up comedian, ken die man al jaren. We hebben zelfs in het verleden ook bij hetzelfde management gezeten. Dus we wisselen echt hele grappige verhalen uit. En wat ik ook vooral mooi vind aan hem is dat hij altijd hetzelfde is gebleven. Hoe ik hem dus sprak, zo ken ik hem ook van jaren geleden. En een van de stukjes wat ik je zo meteen ga laten horen heeft alles te maken met een ontmoeting met een hele bekende comedian. Een van de grootste comedians van dit moment. Hij ontmoette die persoon, maar de grap is, er was een situatie. Hij was in New York, hij zou daar optreden en die comedian heeft namelijk zijn plek in beslag genomen. Hoe hij daarmee omging en wat allemaal gebeurde, spit je oren en luister naar een stukje Real Talk met Ryan Pandey.
1: Was het bijna pauze tussen, want het publiek staat, die show duurde al een uur.
0: Ja, ja.
1: En dan denk ik, het is zondagavond, hè, dus hoe lang gaat het duren? Dus hij zegt, ja, nu is pauze, maar je bent als laatste, komen nog 5 of zo na de pauze. Dus op een gegeven moment waren er 3 al geweest. Ik zeg, weet je ongeveer nu hoe laat ik kom? En toen zei hij van, je bent na deze is er nog 1 en dan ben jij. En terwijl hij dit zegt, loopt Dave Chappelle binnen. Dus ik kijk zo. Ik zeg, is dat Dave Chappelle? Hij zegt, fuck ja. En toen zei hij, ja, wat is dit nou? Want dat was helemaal niet de bedoeling, ook niet gepland. Dus Dave Chappelle komt binnen, maar hij loopt richting de kleedkamer. Maar ja, ik mag ook spelen die avond, dus het is ook mijn kleedkamer.
0: Ja.
1: En ik denk, dan ga ik naar Dave Chappelle, toch?
0: Ja.
1: Dus hij loopt zo naar achter, maar omdat die show bezig was, hij was alleen in de kleedkamer.
0: Ja.
1: Dus ik loop naar die kleedkamer. Ik zeg, hé, alles goed? Ik begin met die keel te lullen.
0: Ja.
1: Ik zeg, dat was de koelkast. Ik deed ook alsof het mijn kleedkamer was, hè? Ik zeg, wat wil je drinken? Hij zegt, bier. Ik doe die koelkast open, ik zie bier. Geen bier. Ik weet niet eens of dit mocht, hè, trouwens. Maar ja, ik drink ook geen bier. Maar ja, wel als Dave Chappelle bier drinkt, toch? Dus ik pak ook bier bij proost en zo. Ik zeg, want toen had hij volgens mij nog niet opgetreden in Nederland.
0: Ja.
1: En toen zei hij van, toen zei ik, maar hé, je moet een keer in Nederland komen, man. Toen zei hij, ja, maar kennen mensen hem daar? Ik zeg, jawel, jawel, echt waar. Toen zei hij, ja, want ik was aan het lezen over Amsterdam. En toen kwam er nog één andere guy bij. Die was ook nog niet zo lang bezig. En toen zei ik van, hé, maar mag ik je advies vragen? En toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus toen vroeg ik hem advies. Ik zeg, hoe pak jij het schrijven aan? Hoe maak je materiaal?
0: Ja.
1: En toen zei hij, hij zegt, nou, ik weet niet of we hetzelfde werken, want ik schrijf niks op. Toen zei ik ook niet. Ik schrijf wel steekwoorden. Toen zei hij, ja, ik ook. En toen zei hij, maar, dan heb ik een goede tip voor je, want als je zo werkt, dan is eigenlijk je workout is op het podium.
0: Ja.
1: Als je alles zou uitschrijven thuis, dan is dat een workout. Maar hij zei, als je steekwoorden hebt en je gaat op het podium staan, dan is dat je workout. Dus dan moet je bereid zijn om mensen te laten zien dat je, dat je die workout doet. Dus je moet mensen laten zien dat je zweet.
0: Ja.
1: Eigenlijk is dat een soort kwetsbaarheid en een openheid tonen.
0: Oh ja.
1: En dat is echt een hele goede tip. Want meestal als je juist dingen gaat proberen, voel je je sneller gesloten, toch? Als je denkt, hé, maar het werkt niet of dingen of zo.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is de plek om te kijken of het werkt.
0: Oh ja.
1: Dus laat mensen maar zien. Laat ze maar zien dat je dat hele proces ingaat.
0: Zeker.
1: Dus dat was heel tof. En toen riep die MC riep me even weg. Hij zei, kan ik je even spreken? En toen zei hij, de gast nu, die is voor jou. Jij bent hierna. Maar Dave Chappelle wil optreden. Dus vind je het goed om je plek af te staan aan Dave? En toen zei ik, tuurlijk, is Dave Chappelle. Toen zei hij, oké. Toen zei ik, maar wacht even. Wat had je gedaan als ik nee had gezegd? Toen zei hij, hadden we gewoon Dave opgezet. Hij zei, ik vraag het voor de vorm. Maar toen zei hij wel, hij zegt, maar het spijt me echt, want ik vind het echt lullig. En dus je bent altijd welkom. Als je een keertje hier weer bent, of het is een andere show, echt altijd.
0: Wat een verhaal, man. Ryan Pandey over zijn ervaring in New York. Waar hij zelf zal performen, maar waarbij Dave Chappelle opeens verscheen. En toen wilde optreden en vervolgens zijn plaats in beslag nam. En man, mooie stories, man. Maar dit soort verhalen vind ik tof. Dat mensen dus een plek hebben om dit soort verhalen met ons te delen. De highs en lows, maar ook de mooie dingen. Real Talk, elke zondag om 7 uur gooi ik hem online op mijn YouTube kanaal. Dus je kan hem checken op YouTube. Nando Leaks, Real Talk. Of via je favoriete podcast app. Dus go check it out, man. Good vibes, let's get it. Distinct, praat met ze dan. Morgen.

0: kleine Elwa Savi.
1: Are you ready?
2: Yeah!
0: Ready? Let's get it, baby, come on.
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, oftewel de nieuwste.

0: Ja, toch. Hete tunes, vernieuwende geluiden. Ik heb ze allemaal opgestapeld, gepropt en gezet in één playlist. Nandolik Sound System, terug te vinden op Spotify. Volg die link en volg die lijst en dan heb je al deze tunes tot je beschikking. Dus go check it out. Eén van die songs die ook in diezelfde lijst staat, ga ik nu voor je draaien.
1: Yo, this your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch,
0: de nieuwe Ozuna. Zoetigheid voor je oren.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
2: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
7: Maak je klaar voor een van de grootste gloryavonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Zometeen kun je meedoen aan 5 voor Fernando. Dus geef je gewoon op via de NPO Luister app. Het is tijd voor de actualiteit. Renskeezy, wat heb je voor ons?
13: Er zijn over en weer beschietingen tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur, zegt correspondent Desi Moore.
14: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran. Nog geen berichten over slachtoffers, maar we zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
13: Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. Het is voor het eerst sinds het staakt-het-vuren dat er weer directe aanvallen zijn tussen Israël en Iran. Bolle Jos zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen ruim 30.000 kilo coke op een schip bij de Canarische eilanden. Het idee was waarschijnlijk om de pakketten drugs in zee te gooien, waarna kleinere schepen ze konden oppikken. Bolle Jos houdt zich op dit moment schuil in Sierra Leone en daar neemt de onrust toe door alle drugsschepen, zegt correspondent Maurice Leden.
15: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
13: En in aanloop naar het WK voetbal werd gisteren in andere tijden sport teruggeblikt op de wissel van de eeuw. Ja, je weet het misschien vast nog wel, de keeperswissel in de kwartfinale van Nederland tegen Costa Rica tijdens het WK in 2014 in Brazilië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal wisselde vlak voor de penalties zijn keeper. Jasper Cillessen eruit, Tim Krul erin. En zelfs Krul's teamsgenoten wisten van niks.
5: Ja, toen was het moment dat ik naar Frans keek en hij zei van ja, je moet doen wat je moet doen. Toen begon ik te staan, ik begon te strekken en die jongens naast me die zaten me een beetje aan te kijken. Maar het moment dat ik mijn warming-up vestje aandeed en ging warmlopen, dat was het moment dat die jongens naar me keken van, want keepers doen dat niet normaal gesproken. En toen zeiden ze, wat gaat die Krul doen?
13: Ja, bleek de juiste set. Krul stopte twee penalties, waardoor Nederland doorging naar de halve finale.
5: Ik begon al te juichen terwijl ik die bal aanraakte eigenlijk en je rolt. En dat moment dat je dan iedereen op je af ziet komen, is het klopte. Hoe dat uiteindelijk afliep, is natuurlijk beter dan ik had mogen dromen.
13: Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.

0: Bay. Diguenza. Libby, het is maandagochtend.
1: Yo, Fernando, voor wakker. Fair, man. Mr. Goodfest. Oh, Lee.
2: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
3: This is...

Kanye West Weekend. Zo stond ik op een gegeven moment in de Gelderdoom met duizenden andere muziekliefhebbers die gingen bouncen, uit volle borst mee gingen zingen. Ja, ik was helemaal in de band, man. Echt heel tof. Hij gaf ook een dikke shout-out aan Michael Jackson. En terecht. Michael Jackson trouwens ook degene die hem inspireerde om meer met zijn stem te gaan doen. Ik weet niet of je het weet, maar Kanye West was heel lang geleden naar Michael Jackson toegegaan. En zei Michael Jackson, I like your music, I like your voice, and you should do more with it. Sing more. Nou, op een gegeven moment heeft Kanye West gedacht, wat? Als Michael Jackson zegt dat ik mee moet zingen? Toen kwam 808's en Heartbreak. Dus je ziet hoeveel invloed Michael Jackson op de wereld heeft gehad. Ook op mij. Ik blijf hem tot de dag van vandaag altijd verdedigen. Alsof ik zelf zeg maar in de motion zit. Een paar dagen geleden ging ik helemaal ranten op social media. Dat was ranten. Ik was gewoon een beetje boos op die documentaire die opeens verscheen. Over een rechtszaak. Over de beschuldigingen van kindermisbruik. Toen dacht ik, die man is op alle fronten vrijgesproken. En hier gaan we met negativiteit gaan we gewoon door en door en door en door. Maar

0: of je wel eens van de naam Tom Mazzaro gehoord hebt. Tom Mazzaro is eigenlijk een held. Hij is de advocaat toen de tijd die Michael Jackson had, die hem ook vrij heeft weten te krijgen. Wat heel moeilijk was. Hè? Ik bedoel, het OM kwam echt met heel veel vuur op hem. Heel veel informatie en dit en dat. En Tom Mazzaro was een geniale advocaat die ervoor heeft gezorgd dat Michael Jackson werd vrijgesproken. Maar wat Tom Mazzaro nu aan je gaat vertellen is wat eigenlijk het plan erachter was om Michael Jackson kapot te maken. Ik schrok er best wel van.
1: Do you know that you cost the worldwide media billions of dollars when you acquitted him? And that just sums it up. People wanted to make so much money on watching the great Michael Jackson rise high and then splatter. They wanted the story to have a miserable ending for him. They hoped they would see him in the courtroom in chains and jail clothes, without makeup, without his hair fixed up, without the clothing he liked to wear. They were looking forward to seeing the final chapter where Michael Jackson gets destroyed. And it was very disheartening to observe.
2: So you think it's all tied into money?
1: Yes. Money and fame and publicity. Money, revenue, ratings, that kind of thing. The 8 days when the jury deliberated at the end of the trial, I would turn on the TV and major networks in America were showing the jail cell they expected him to go to. They were talking about the schedule he would be on, when he would wake up, what kind of food he would eat, what kind of books he'd be allowed to have in the prison, who could visit him, how do they stop him from committing suicide. This kind of stuff was going on every day while the jury was deliberating, and I have to believe it was designed to influence the jury.
0: Wow, hij gaf dus aan dat er heel veel mediakanalen waren die een beeld aan het schetsen was van, ja, hij gaat de gevangenis in, dit is hoe de gevangenis eruit zou zien, dit is wat hij ongeveer zou eten, dit zijn de boeken die hij zou mogen lezen. Hij zegt, het was allemaal gebouwd om de jury te beïnvloeden om hem natuurlijk schuld te laten bekennen. Maar je hebt het verhaal gehoord, hij is op alle fronten is hij vrijgesproken. Al dus de advocaat die je net hoorde, die ervoor heeft gezorgd dat Michael Jackson is vrijgesproken op alle fronten. Tom Mazzaro.

0: John en Fraser en Chirac voor het WK 2026. Donderdag gaan we los.
1: 5 voor Fernando.
0: Over een paar minuten gaan we het weer spelen. De 30 seconds van de radio. Maar dan leuker, want we spelen het gewoon op de radio met z'n allen. Ja, ik krijg allemaal berichten afgelopen weekend. Hey Nando, laat me een keer meedoen aan 5 voor Fernando, man. Het is makkelijk. Ik ga je al die 5 woorden laten raden in 30 seconden. Ja, als jij dat gelooft en denkt en als jij om je heen hoort dat je heel goed bent in dit spel, ik zou zeggen, geef je dan op. Want je gaat een hele unieke mok kunnen winnen die je nergens kan vinden, kopen. Marktplaats ga je hem niet kunnen vinden. Tenzij iemand hem daar heeft geplaatst natuurlijk. Maar even serieus. Vijf van Fernando, kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Geef je er nu op. Het enige wat je hoeft te doen is stuur gewoon 5 van Fernando via de NPO Luister app. 5 van Fernando via de NPO Luister app. Stuur het door en dan spelen we. Right here in the morning, baby. Keep it hard and keep it banging. Vijf van Fernando. Bad Bunny, Stoute Konijn. Drop even die hit voor je, man. It's the morning show. Keep it hard and keep it banging.

0: Kun je met 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. Dus ik zou zeggen, geef jezelf sowieso op voor 5 voor Fernando. Dat kan gewoon, hè? Stuur gewoon via de NPO Luister app gewoon het bericht 5 voor Fernando. Dus als je vandaag niet mee kunnen doen, morgen spelen we het gewoon weer. We hebben 2 kandidaten aan de lijn, Shifaro en Fatima. Good morning!
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan beginnen met Fatima. Fatima, ben jij ready?
1: Ik ben ready.
0: Oké. Go!
1: Wat zet je op je ogen als de zon schijnt?
0: Zonnebril.
1: Ja. Wat is een bekende Nederlandse snack uit de snackbar?
0: Frikandel, kroket.
1: Okay. Ja, dat was het. Een bekende Surinaamse vlogger uit Nederland.
0: De Van Holwijn?
1: Ja. Als iemand je belt, zet je telefoon meestal op.
0: Stil, speaker.
1: Ja, dat is hem. Hoofdstad van Zuid-Afrika.
0: Zo, dat is Kaapstad.
1: Daar, dat was het. Je hebt het allemaal.
0: Ja.
2: Die laatste was buiten de tijd. Was de bel al gegaan. Maar 4 goed. Goeie score.
0: Netjes. Lekker bezig. Shifaro.
3: Yes.
0: Are you ready?
3: I'm ready.
0: Go.
3: Waar jongeren heel vaak op zitten. In de stad gaan ze altijd mee rijden. Dat heet een?
0: Scooter.
3: Wat? Nee. De andere.
0: Step.
3: Elektrische
0: fiets.
3: Nee, weet
0: je
3: nou? Nou,
0: ik ben jou
3: overschoten.
0: Oh, ik ben naar overschoten, de pizza?
3: Nee, mijn andere. Een jongensgroep uit Rotterdam. We kennen de jongens uit Rotterdam.
0: Broederliefde.
3: Ja.
2: Eigenlijk was hij ook net buiten de tijd, maar gewoon voor het spel heb je één.
0: Wat waren die andere dingen, hè?
2: Fatbike, je rijdt er zelf ook op.
0: Ah!
2: En lasagne. Ja, hij schakelde door, maar jij was daar nog niet. Sinds wanneer is een pizza een overschotel, Fernando?
0: Je kan toch een pizza ook maken in de oven, toch? Of niet?
2: Ja, oké, maar schotel.
0: Okay.
2: En jouw goede poging.
0: Okay. Sorry, man. Oh, mijn god. Zo kan je alle kanten opgaan. En toen kwam Fatima, die heeft gewoon mijn 4 meter raden. Dus je bent de winnaar van vandaag.

0: Same place, dan speel je het weer en dan word je weer gechallenged. Iemand die nu vijf of anders doorstuurt via de NPO-lijst hebt, die gaat tegen jou morgen strijden.
1: We will see, ik ben benieuwd.
0: Hey, ik ook. Gezelligheid, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Good vibes, Shivaro, love ook naar jou, man. Thank you very much. Feels the buju, finesse.

0: haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog
1: aan dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt wel wereld hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap van. Oké, nou is het klaar. Nu ga

0: Mr. Good Vibes Only at your service. Ja, het weer is ellendig zoals altijd. Het is een beetje koud. Wind waait. Het is een soort schizofreen weer. Het gaat alle kanten op. De zon schijnt in ieder geval niet zoals 2 weken geleden. Maar verwacht iets tussen de 14 en 20 graden. Dat kan ik in ieder geval meegeven. Maar gelukkig hebben we het zonnetje in huis. Reskies van with some trees. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. Ja, tussen de 14 en 20 graden. Dat is nogal een brede band.
0: Zijn we er nog?
1: Ja, precies. Ja,
0: kan alle kanten op gaan.
1: Alle kanten op. Het wordt bij jou 14 graden en bij jou worden 20 graden. Nou, prima. Iran en Israël hebben weer aanvallen op elkaar uitgevoerd. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël. En Israël kwam vanochtend met een tegenaanval op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat niet te doen. En nu lijkt Iran daar ook weer op gereageerd te hebben, merkte correspondent Lernard Zwolfs in Tel Aviv.
2: Het is nu even rustiger. Hier een klein uurtje geleden was er nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. Dus ook daar geen schade.
1: Het is voor het eerst dat Iran en Israël elkaar direct weer aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd afgesproken. In de Japanse stad blijven ruim 90 scholen dicht omdat er een beer is gezien. Het gaat om een stad in het midden van Japan op 100 kilometer van Tokio. Daar is de beer zaterdagavond gespot in een woonwijk en later dook het dier op bij een middelbare school. In Japan zijn steeds vaker aanvallen door beren. Zo raakten vorige week nog zeker 4 mensen gewond bij een berenaanval in de stad Fukushima. Ja, en Kanye West was niet de enige die dit weekend op het podium stond. Dit was gisteravond ook voor de allerlaatste keer live te horen. Oh ja.

0: Ja, want Karen, Christel en Kathleen hebben gisteravond echt afscheid genomen van het podium. Dat deden ze in de AFAS-dome in Antwerpen en dat klonk zo.
1: Vergeet nooit, ik ben Karen.
2: Ik ben Christel.
3: Ik ben Kathleen.
4: Voor altijd jullie K3.
0: Ja, K3 gaat natuurlijk wel verder, maar de originele ladies stoppen er nu echt mee.
5: Gewoon een duidelijke message. Voor altijd jullie K3. Ik weet niet wie die andere namaken, ja. Temu, K3 zijn. Maar zijn een duidelijke gangster.
0: Ja, wij zijn echt hoor, jullie dag. Ja.
5: Nou, wat vind jij hiervan? Want mensen weten misschien niet, maar jij bent echt een K3-fan.
0: Ja, ik ben echt een K3-fan.
5: Sterker nog, je bent er ook nog naartoe geweest.
0: Ja, twee keer zelfs.
5: Twee keer?
0: Ja.
5: Was één keer niet genoeg?
0: Nee.
5: Je wilde twee keer Hocus Pocus.
0: En ik heb gisteren ook nog een K3 Originals mok besteld. Ik ben helemaal...
5: Nee.
0: Ja, ik heb echt... Iedereen heeft zo zijn afwijking. Dit is die van mij.
5: Wauw.
0: Ik was vroeger als klein meisje... Ik was echt diehard fan van de K3 Originals. En voor mij is er dus ook echt maar één K3. En dat zijn deze dames.
5: Wauw. Hebben ze ooit mogen ontmoeten?
0: Nee. Nou, nee. Niet, ik heb ze natuurlijk wel live gezien op het podium. En ik heb ze naar ze alle drie even...
5: Maar geen handtekening, face-to-face, ontmoeting?
0: Nee, helaas niet.
5: Moeten we dat niet voor jou regelen?
0: Nou ja, dan maak je me echt wel heel blij.
5: Waar wonen ze?
0: Ja, België. Ja, en Kathleen woont nu in Zuid-Afrika. Dus je moet snel zijn. Jezus, want die stapt
5: waarom
0: moet
5: ze zo ver gaan?
0: Daar naartoe. Ja,
5: Kathleen. Oké, Kathleen woont daar. Oké, dus... Ja. Dus oké, nou vliegticket moet ik even regelen.
0: Ja, precies.
5: Maar interessant. Nee, gaan we regelen.
0: Nou,
5: want
0: ben
5: je bent aan het promoten in het nieuws.
0: Ja, zeker.
5: Ze zijn geupgrade.
0: Het is wel... Kijk, het is natuurlijk het nieuws dat ze de allerlaatste keer op het podium staan.
5: Oké.
0: Dus dat is het
5: nieuws. Big news.
0: Ja, big news.
5: Alleen maar liefde. Hocus pocus.

0: Part of Naf de Stak.
1: Je hebt mij, Kevin, featuring Roxy Dekker. Een hele goede morgen. Aankomend weekend is er iets groots aan de hand. Een groot diner wordt gegeven met heel bekend Nederland. Wat helemaal in het teken staat van geld ophalen voor HIV en AIDS. Veel mensen halen HIV en AIDS nog steeds door elkaar. We hebben een expert in de beelden om feiten en fabels over HIV en AIDS te bespreken. En om een paar hardnekkige misverstanden uit de weg te ruimen. Lyle Moons is right here in the building van het AIDSfonds. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, Lyle, veel mensen gebruiken HIV en AIDS alsof het hetzelfde is. Wat is precies het verschil tussen HIV en AIDS?
2: Ja, kijk, HIV is een virus dat je van de een op de andere persoon kunt overdragen. AIDS is iets dat je krijgt als je HIV heel erg lang niet behandelt. En dat betekent echt dat het HIV je immuunsysteem heeft aangevallen. Dus van hele kleine dingen heel erg ziek gaat worden en uiteindelijk ook aan kunt overlijden. Dus iedereen met AIDS heeft HIV, maar niet iedereen met HIV heeft AIDS.
1: Ah, en een veel groot misverstand is dat een HIV-diagnose tegenwoordig een doodvonnis is. Klopt dat nog? Of?
2: Nee, dus je hebt tegenwoordig hele goede medicatie waar je HIV goed mee kunt behandelen. Als je die medicatie neemt, dan kun je HIV niet meer overdragen op anderen. En dan kun je eigenlijk ook geen AIDS meer krijgen. Dus dan kun je niet meer die verzwakking van dat immuunsysteem. Dus kun je gewoon nog gezond blijven je hele leven. Net zoals iemand zonder HIV. Ik bedoel, ik heb zelf ook HIV. En ik zit hier gewoon als een gezonde jongen tegenover jou. Ja. En ik kan even oud worden als mensen zonder HIV.
1: En hoe is het, zeg maar, als je hoort dat je HIV hebt? Zeg maar, raak je dan in paniek? Hoe was het voor jou? Wat ga je dan doen? Wie regelt medicijnen? Zit in je ziekenfondspakket? Hoe ziet dat eruit? Kijk, een beetje persoonlijk.
2: Kijk, alles is medisch supergoed geregeld in Nederland. Ja. Ik had in de GGD hier in Amsterdam mijn test gedaan. De dag daarna zat ik in het ziekenhuis en kreeg ik al mijn eerste pillen meegestuurd. Dus dat is allemaal supergoed geregeld. Alleen ik denk, in je hoofd gebeuren heel veel dingen. Want je had het al terecht erover. Er zijn best wel veel mythes over HIV. Ja. En daar groeien mensen mee op. Ja. Dat is ook hoe je soms, daar komt soms stigma, komt daaruit voort. Ja. Dus dan ben je op die manier natuurlijk wel bezig met, heeft het gevolgen dat ik geaccepteerd word later, of dat het misschien moeilijk wordt om een partner te vinden als mensen weten dat ik dit heb. Dus dat soort gedachten, ja, daar zit je wel echt even mee.
1: Ja, en het fijne ook dat we ook dit soort gesprekken ook kunnen voeren. Want zeg maar, ik kan me voorstellen dat je ook het gevoel kan krijgen dat je geïsoleerd raakt. Ja. Dus je denkt van, ik kan hier met niemand over praten, ik houd voor mezelf. Want hoe gaat het dan, zeg maar, als je gaat daten? Is dat het eerste wat je dan op de eerste date, tweede date vertelt, derde date, vierde date?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen met HIV mee worstelen. En dat is precies dat stukje stigma wat HIV ook soms moeilijk kan maken. Het is helemaal aan personen met HIV zelf om te bepalen wanneer ze iets willen delen en met wie ze het willen delen. Als jij je medicatie neemt, ben je geen gevaar voor anderen. Dus dan hoef je ook niet per se een heel groot nieuwsaankondiging te doen als je iemand ontmoet. Ik zelf kies er bijvoorbeeld wel voor als ik een dating app heb om dat daarop te vermelden. Maar dat is een persoonlijke keuze van mij.
1: Ja.
2: We mogen ook andere mensen een andere keuze maken. En het probleem is dan daarvan weer dat, zeg maar, dat veel mensen dat lang voor zichzelf moeten houden en zich dan ook heel erg slecht gaan voelen. Dus ik zeg wel altijd, probeer te na te denken over één of twee mensen in je omgeving die je misschien echt kunt vertrouwen, waar je het wel mee kunt delen. Want als je met zo'n geheim zelf moet rondlopen, ja, dat is meestal niet goed voor je. Dus probeer wel naar mensen te zoeken in je omgeving die misschien wat meer open-minded zijn en waar je hart kunt neerleggen. En voor de mensen in de omgeving, als iemand dat tegen je vertelt, informeer je en zorg dus dat je een beetje stigmavrij naar kunt kijken.
1: Ja. Want we horen ook vaak over behandelingen waardoor iemand met HIV het virus niet meer kan overdragen. Hoe werkt het dan precies? Is het een onderdrukkingsmedicijn? Of?
2: Ja.
1: Okay.
2: Dus we hebben te maken met medicijnen die je wel je rest van je leven moet slikken, maar die heel goed dat HIV-virus kunnen onderdrukken. En ze kunnen het zo goed onderdrukken dat eigenlijk de hoeveelheid HIV in je lichaam heel weinig wordt. En dat heet niet detecteerbaar. Ze kunnen dan niet meer detecteren hoeveel HIV er nog in je lichaam zit. Ja, en als je zo weinig HIV hebt, kun je niet meer overdragen op anderen. Dus bijvoorbeeld, ik heb mijn partner, wij zijn al 3 jaar in een relatie. Ik heb HIV, maar hij heeft dat niet. Dat heet niet detecteerbaar, is niet overdraagbaar. En dat is ondertussen gelukkig heel goed onderzocht. Maar voor heel veel mensen, die weten dat nog niet. En die denken, een persoon heeft HIV. Dat is eng, want dan kan hij dat misschien aan mij geven. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.
1: Ja, want ik was vorig jaar bij het Amsterdam Dinner. Het Amsterdam Dinner Foundation. Vorig jaar bij de Amsterdam Dinner. En het is een heel groot evenement. Shout out naar Roel Veldmeijer, die me dat had uitgenodigd. En wat ik heel mooi vind aan het diner, waarbij heel bekend Nederland komt en die doneren. Ik merk ook dat er ook heel veel informatie ook wordt gegeven. Want vorig jaar zeiden ze van, waar ze zich zorgen om maakten, is dat Amerika best wel veel hulp uit Afrika zou halen en dat er minder naar medicijnen zou gaan.
2: Ja.
1: Hoe, hoe is die ontwikkeling nu?
2: Ja, dat is een heel groot probleem. Hè. Wij werken ook in veel Afrikaanse landen, onder andere ook in Aziatische landen. Maar we werken echt in landen waar een kwart van de bevolking ook HIV heeft. Dus dat is echt een groot deel van de bevolking.
1: Ja.
2: In veel van die landen was Amerika jarenlang een belangrijk geldschieter. Hè, om over landen mee te helpen om medicijnen te geven aan de bevolking. En van de een op de andere dag is dat helemaal weggevallen. En wij zien wel echt dat dat hele grote problemen heeft veroorzaakt. Hè. Dus zorgpersoneel dat ontslagen is. Bijvoorbeeld PrEP, dat is een preventiemiddel voor HIV. HIV dat eerst beschikbaar was, maar dan niet meer. Of dat mensen daar plotseling voor moeten betalen. En we maken ons wel echt heel veel zorgen erover. En we vinden het heel belangrijk dat landen als Nederland, maar ook organisaties als AIDSfonds natuurlijk, die HIV-bestrijding steunen. En Nederlandse burgers kunnen dat doen door aan ons geld te doneren. Maar we kijken ook altijd naar de Nederlandse regering. Om alles wat Nederland doet met ontwikkelingssamenwerking, om daar wel een beentje bij te trekken. Want we kunnen niet zomaar allemaal ziektes laten rondgaan in de hele wereld. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. En ook uit solidariteit is het gewoon belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zorg.
0: Heel belangrijk, heel belangrijk. En kort nog, is er een manier waarop jongeren zich kunnen laten informeren of beter kunnen informeren hierover?
2: Ja, ik denk bijvoorbeeld websites die wij hebben. Hè. We hebben echt de taak als SOAIDS Nederland en AIDSfonds om jongeren ook te informeren. We hebben sense.info, speciaal op jongeren ingericht, op TikTok, op Instagram, maar ook op de website. Waar je alle informatie trouwens over vragen rond seksuele gezondheid kunt vinden. Maar daar staat ook informatie over PrEP. En ook specifiek voor bijvoorbeeld homo-jongeren kun je naar man tot man gaan. En dan kun je ook zien waar je bijvoorbeeld, of ja, hoe PrEP werkt of hoe niet detecteerbaar is, niet overdraagbaar werkt. Ja. En we verwijzen ook altijd graag naar de HIV-vereniging. Die hebben ook superveel goede informatie voor mensen die leven met HIV.
0: Mooi man. Nou, Lau Moens van het AIDSfonds, dankjewel dat je wilde aanschrijven en ons wilde uitleggen en vertellen hierover. Thank you very much.
2: Dank voor de uitnodiging.

Hete tunes, zoetigheid voor je oren. Ja, als je niet zonder nieuwe tunes kan, je bent altijd op zoek naar tunes. Ik heb een lijst voor je. Nandolik Sound System, terug te vinden op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify, baby. Keep it hard and keep it.

0: smaak straight uit de wok.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top.

0: www.vanessa.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
6: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Sneller!
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Vanavond in Dertigers.
11: Wie is de gelukkige vader?
12: Jonas.
11: Oh,
13: hij wordt gewoon papa. Ik ben nog steeds zo blij van je.
14: Waar moet het dan geheim aan?
15: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze het hoort.
16: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
17: Is het nou officieel?
10: Drama-serie Dertigers. Vanavond om 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.

0: Lil Kleine, we hebben Drake, we hebben Broederliefde. Je hoort het al, heel veel goede tunes. En ik heb een koffer in de studio. En in die koffer zit iets, ik weet niet wat. Maar ik heb gehoord dat daar de grootste prijs ooit in zit, wat te maken heeft met festival season. Ik weet niet wat het zou kunnen zijn, maar we moeten een of andere code gaan kraken. Maar in ieder geval, Prince Kizzy, kraken de code van de actualiteit. Wat heb je voor ons?
1: Israël zegt dat ze meerdere aanvallen hebben uitgevoerd op Iran na de raketaanvallen andersom van gisteravond. Correspondent Lennart Swols vertelt of er in Israël schade is door die aanvallen.
2: Het Israëlische leger zegt in ieder geval dat ze dus alles hebben onderschept. Dat er geen schade is, dat er geen slachtoffers zijn. En bij die aanval maakte Iran daarna ook direct duidelijk dat het om een waarschuwing ging. En dat zij het daarbij zouden laten als Israël niet zou reageren. Nou, we weten nu inmiddels dat dat niet is gebeurd. Maar de schade daar lijkt in ieder geval beperkt te zijn.
1: Of de Israëlische aanvallen schade hebben aangericht in Iran weten we niet. Ook over slachtoffers is nog niets bekend. Het is voor het eerst dat Iran en Israël elkaar direct weer aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd afgesproken. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd toe. Kinderen kunnen dan niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker meer met kinderen naar buiten gaan. En nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om ook echt even weg te zijn uit het klaslokaal. In de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn gebouwen ingestort en er wordt gewaarschuwd voor tsunami-golven, ook in Japan en Indonesië. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. En na de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije wil bondscoach Ronald Koeman vanavond laten zien wat het Nederlandse elftal echt kan. Er wordt een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. Dit keer wordt het geen groot wisselfestijn zoals tegen Algerije, zegt Koeman.
4: We hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
1: De spelers die nog niet hebben gespeeld gaan na de officiële wedstrijd nog spelen tegen de Oezbeken. Die wedstrijd is achter gesloten deuren en duurt 2 keer 35 minuten. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
0: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: erin zit. Ja, dan moet je met de code komen. Reskeezy voor NOS op Dreezy. Ik zit je aan te kijken, je zit me aan te kijken. Je ziet me vechten met een koffer. Heb je enig idee wat hierin zit? Wat denk je dat hierin zit?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie zit weer van die sokken in.
0: Sokken?
1: Ja.
0: Geen paarse sokken, maar rode sokken.
1: Ja, precies. Geef altijd van die sokken en mokken weg. En nee, geintje. Ja, ik heb echt geen idee.
0: Misschien zijn het wel Michael Jackson sokken.
1: Dat zou...
0: Ben je nog beter kan moonwalken dan ooit in je pyjama?
1: Nee, maar goed, ja. Nou ja, ik weet het niet. Dus het is echt de grootste prijs ooit. Nou, spannend. Nee, dat dacht ik natuurlijk niet echt. Maar...
0: Ja, misschien een leuke... misschien een tripje naar Aruba.
1: Ja.
0: Naar mijn eiland.
1: Zoiets.
0: Ja.
2: Hallo, ik kom ook even inbreken als eindredacteur. Wat ik wel weet is dat het met festivalseizoen te maken heeft.
0: Oh!
2: Wat denken jullie dan?
1: Dit is dus al een hint eigenlijk.

0: krijgen. Oeh. Het heeft met festivals te maken.
1: Ja.
0: En je weet, in Nederland hebben we hele leuke festivals.
1: Nou, inderdaad.
0: Maar, ik vind het vervelend. Ken je dat? Dat je iets wil openmaken, maar dat lukt niet. Zet een code op. Nou, ik wil weten, dit ding moet open. Luister nou goed. Er zit een code op. 4 cijfers. En ik heb je nodig, als je luistert. Wat denk jij dat de code is? Is het 111? Is het 0000? Maar vooral, waarom denk jij dat dat de code is? Het kan ook een code zijn, bijvoorbeeld een naam. En dan ga je zeg maar alfabetische volgorde, denk je, oh wacht even, de letter B is nummer 2. En de letter A is 1, dus BA. Snap je het doel?
1: Ja.
0: Baba.
1: Ja, baba.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Maar misschien is het, I don't know. Waarom denk jij dat dat de code is die je nu in je hoofd hebt? Laat even doorkomen via de NPO Luister app. Luister. Want als ik de verkeerde code 3 keer invoer, dan gaat hij gewoon blokkeren. Dan heb ik een probleem. Dus overtuig mij om jouw code te proberen. Nogmaals, die koffer moet open. Hij moet open. Ik word helemaal gefrustreerd. Ik kan niet
1: tegen. Ja, ik merk het. Ja. Je gaat hem bijna gewoon kapot slaan.
0: Ja, ik ga het ding echt kapot gooien.
1: Ja.
0: Maar luister nogmaals. Er zit een code op 4 cijfers. Ik heb je nodig. Wat denk jij dat de code is, maar vooral waarom? Ik kan niet zomaar elke code invoeren, want straks blokkeert hij
1: een
0: probleem.
1: Net als je telefoon of je pinpas.
0: Snap je bedoel? Dus overtuig me waarom ik jouw code moet proberen. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Misschien is de code iets met Drake of zo.
1: Zou kunnen.
0: Ja. Ja, toch Drake? Oh.

0: waarom? Wat is jouw theorie? Wat jouw code, zeg maar, manifesteert? Wat is die code en waarom is het voor zo'n code? Ja, ik zeg je eerlijk, man. Dunja, wie hebben we aan de lijn? Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben twee mensen aan de lijn. Janice en Belinda. En ze hebben allebei een theorie. En zij moeten jou overtuigen welke code zij denken, welke jij gaat kiezen. Want je mag hem één keer mag je vandaag invoeren.
0: Zo! Janice!
2: Hey, Fernando. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw theorie?
2: Ja, man. Ik ben echt data gedreven. Ik hou van data. En op het moment dat je statistisch bekijkt naar de code die het meest gebruikt wordt, dat is het meest voor de hand liggend bij de grootste prijs die Fanny's weg gaat geven. En ik denk dat dat 4-2-3-2 is. Om dat ook nog eens onderbouwen naast de data. Als je dat in gaat voeren met je vingers, dan ligt dat zo lekker. Ook een code op je tablet, of als het een handlecode is, dat is gewoon heel fijn om in te vullen. En echt waar, als je deze gebruikt, weet ik zeker dat we gaan winnen.
0: Nou, qua statistieken, een mooi onderbouwd, oké. En de volgende onderbouwing?
3: Oh, sorry. Ja? Hoi. Ja.
0: Vertel.
3: Nou, mijn is denk ik heel wat simpeler. Ik heb gewoon Fanny's, maar dan in cijfers. Dus 3869.
0: Interesting. Net als het nummer wat je dan belt. 099-389-3869.
3: Ja.
0: Zo. Dunja, wat
1: nee,
0: voel
1: jij? Jij mag kiezen. Ik vind dit heel spannend. Ik wil het niet op mijn geweten
0: spannend
1: hebben.
0: Ik heb mijn hulplijn Renskies erbij.
1: Oh ja,
0: daar
1: moet ik het weer gaan doen natuurlijk. Ja.
0: Gaan we voor de data of gaan we voor het gevoel?
1: Nou ja,
3: gevoel.
1: Ja, als in, maar aan de andere kant ligt dat misschien ook wel weer een beetje voor de hand. Zou je zeggen?
0: Dus jij zegt, het ligt voor de hand. Gevoel, 3869.
1: Ja, dat
0: dus dan
1: zou
0: liever
1: misschien,
0: voor
1: denk
0: een data-specialist.
1: Ja, dat zou, ja. Ik ben ook wel een beetje van de cijfertjes, dus, maar ik neig toch meer naar data. Maar ja,
0: data.
1: Jij bent uiteindelijk degene die het moet zeggen.
0: Ja, maar jij bent mijn hulplijn. Ik had je hulp nodig.
1: Ja, anders krijg ik zo'n ruzie aan de
0: andere kant. Maar mijn gevoel gaat naar, wat zij dan zegt, 3869.
1: Ja, jij bent ook meer een gevoelsman, dat weet ik. Ik ben meer van de cijfers, dus we gaan hier.
0: Snap je? En de waarheid zit in het midden.
1: Precies, nou.
0: In balans. Ja. Ik krijg ook een aantal berichten binnen. Nando, gaf voor data. Dan ga je sowieso winnen. Oké, okay, duidelijk. Sorry, maar we gaan dus voor. Wat was de cijfers alweer, mijn broeder? Wat waren de cijfers?
2: 4-2-3-2.
0: Je zegt 4-2-3-2, toch?
2: Yes.
0: 4-2-3.
1: Ik vind het spannend.
0: Ja, dat is wel crazy hoor. 4-2-3. Hè?

0: Amang. Zomerse vibes, man. Populaire zomerse vibes. We gaan het weer spelen, hè? De moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Heel simpel. 1 minuut, 10 vragen. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Als dat lukt, is het Hoomba ja. Lukt het niet, is het Hoomba nee. Kan alle kanten opgaan dus. Nou, de kwalificatievraag is... Welke artiest heeft de bijnaam Queen Bee? Welke artiest heeft de bijnaam Queen Bee? Precies. En dat antwoord gooi je in de NPO Luister-app. Dus dat.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnik.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer

0: buiten. Wat krijg je dan? 21 graden situatie. Beetje wolkerig. Klein beetje zon. Maar dat is het. Let's kiezen van het nieuws. De NOS op Dreezy. Praat nieuws met me.
1: Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. In het midden en westen van het land werden doelen geraakt. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren. Toen werden er raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens correspondent Daisy Moore is de situatie nu gespannen.
2: Je ziet dat iedereen in de regio op het puntje van zijn stoel zit, afwacht welke andere groepen hierbij betrokken zullen raken. Dus we zullen de komende uren ook echt moeten afwachten of er dan ergens vanuit de regio weer een reactie komt. Want we weten maar al te goed, van het een kan natuurlijk snel weer het ander komen. En voordat je het weet, zitten we verwikkeld in een volgende ronde.
1: President Trump had Israël opgeroepen om niet terug te slaan, want hij wil juist een deal sluiten met Iran. Steeds meer kinderen op de basisschool hebben een bril nodig omdat ze in de verte niet scherp kunnen zien. Bijziendheid heet dat. Komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. Zo zijn hoger opgeleide kinderen vaker bijziend omdat zij daar gemiddeld meer tijd aan besteden. Tegelijkertijd zien oogartsen dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen willen daarom dat scholen vaker met kinderen naar buiten gaan. En met AI beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen, dat doet ING vanaf nu. De bank wil daarmee huizenkopers sneller duidelijkheid geven over hun aanvraag. De meeste hypotheekverstrekkers gebruiken wel AI, maar dan vooral om te kijken of dossiers compleet zijn, vertelt deze journalist van het Financieel Dagblad.
3: Maar ING gaat nu echt een stapje verder. Wat zij gaan doen is dat AI straks echt gaat kijken naar de dossiers van oké, wat is hier aan de hand, wat zie ik, wat zijn de mogelijkheden, dat ook doorrekenen en dan komen ze eigenlijk met een soort suggestie bij een echte bankmedewerker, een mens, en zeggen ze, hey, dit is er aan de hand en dit zijn de mogelijkheden voor financiering. En dan maakt die medewerker uiteindelijk nog wel het besluit.
1: De bank ziet het als oplossing voor het personeelstekort. Experts denken dat andere hypotheekaanbieders ook AI gaan inzetten op deze manier.
0: Vanochtend hadden we het nog over, hè? Voor wat zetten we AI allemaal in ons leven? Ik zei bijvoorbeeld administratie, maar dit gaat ook een level verder. Gewoon AI laten beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen of niet.
1: Ja.
0: Crazy.
1: Overal komt dat nu wel.
0: Het is ongelooflijk,
1: hè? Ja, het is ongelooflijk.
0: Gewoon praten met Claude. Claude, kan ik een hypotheek krijgen of niet?
1: Ja, precies dat. Ja. En straks neemt AI ons ook natuurlijk over. Dan heb je gewoon automatische radio-uitzending.
0: Ja, dan heb je gewoon een soort een avatar van jou, een avatar van mij.
1: Er wordt al wel geëxperimenteerd met AI en nieuws en zo. Dus over een tijdje, dan ben ik misschien ook overbodig.
0: Crazy, man. Ja. Maar wie weet, tot die tijd zijn we er gewoon. Fernando.

0: was je weekend? Good morning.
1: Goedemorgen, Fernando. Ja, weekend was rustig. Niks gedaan verder.
0: Niks gedaan, gewoon chill. Was je serie aan het kijken of?
1: Nee, eigenlijk helemaal niks.
0: Fijn. Gewoon een keer helemaal niks.
1: Niks doen, ontspannen, heerlijk.
0: Oké. Normaal ben je altijd druk, hoor ik.
1: Ja.
0: Dat is mijn dag, laat me met rust.
1: Ja, is ook wel voldoende voor mij.
0: Ja, toch, een laat me met rust weekend, ook belangrijk. We gaan hem morgen opnieuw spelen. Als je hem sloopt, dan krijg jij spectaculaire next level paarse sokken. Die komen jouw kant op. Maar ja, je moet wel 6 van de 10 vragen in ieder geval minimaal goed hebben, weer daarvoor een aanmerking komen.
1: Yes, we gaan ervoor.
0: Oh, je bent ready. Oh, let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke artiest heeft de bijnaam Queen Bee?
1: Beyoncé.
0: Hoeveel harten heeft een octopus?
1: 3.
0: Wie is het enige zoogdier dat echt kan vliegen? Wat is het enige zoogdier dat kan vliegen?
1: Pas.
0: Welke app waarschuwt je voor politiecontroles op de weg?
1: Flitsmeister.
0: In welk land vind je de stad Marrakesh?
1: Marokko.
0: Welk snack zit meestal tussen 2 koekjes bij een Oreo?
1: Sorry, wat zit er op?
0: Welk snack zit er meestal tussen 2 koekjes bij een Oreo?
1: Melk.
0: Wat is de populairste emoji ter wereld?
1: Nee. Oh, vleermuizen?
0: Vleermuizen was de ene, ja, goed zo. Welk artiest zingt de hit Rude Boy?
1: Rude Boy, pas.
0: Hoe heet de grootste koffie... Was hij Rihanna? Ja, inderdaad. Hoe heet de grootste koffieketen ter wereld?
1: Starbucks.
0: Welke kleur heeft de stip van de Japanse vlag?
1: Rood.
0: Zo, net. Net erin, toch doe je? Net.
3: Jazeker.
0: Hij was erin, toch?
3: Ja, hij was erin, maar hoe weet zij van die... Hoeveel hart een octopus heeft?
0: Hé, hey, levels.
1: Ja, wat een guess.
0: Een goede guess, hoor. Zo.
1: 3 of 4, 1 van de 2.
0: Nee, maar het klopt toch gewoon. Even kijken hoeveel je er goed had. Hoeveel heeft ze er goed? Nou, ik zie handen in de lucht gaan, alle kanten in de lucht. Ik kan je zeggen...
1: Kom bij, ja.
0: Je hebt er 9 gewonnen.

0: vanillecreme. Dat zitten tussen twee koekjes bij een Oreo.
1: Oh, zo. Ja, nee. Ik
0: verstand
1: dat alles met wat moet je drinken of zo, weet ik zo.
0: Maar ja, je hebt het goed gedaan. Je hebt de morgenmuut gewoon gesloopt, aangepakt. Dubbel gevouwen, een origami. Dat is echt niet normaal goed gedaan. Echt, shout out naar jou, man. Echt very nice, very nice. Nou, blijf lekker aan de lijn. We gaan alles fixen en noteren, zodat we de sokken naar de juiste persoon kunnen sturen. Dus thanks voor je deelname. Morgen weer de morgenmuut. Same time, same place. Thank you very much.

0: Aya Aya Nakamura.
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Ja toch, zoetigheid voor je oren.

met al deze tunes. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Ik heb een van die tunes uitgekozen als Champions League van deze week. En dit is de allernieuwste single van Ozuna. Hola. Wake up. You know what?

0: Wonderlick Sound System. Check de playlist voor nog meer tunes. Prince Keezy, wat heb je zo voor ons?
1: Dacht jij dat je goed kon bankdrukken in de sportschool? Straks hoor je een verhaal van iemand die de meeste sportievelingen er waarschijnlijk wel uittraint.

0: ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond... voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Vanavond in Dertigers.
19: Wie is de gelukkige vader?
20: Jonas.
21: Oh, hij wordt gewoon papa. Ik ben nog steeds zo blij van je.
22: Waar moet het dan geheim aan?
23: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
24: Suus, zit jij zo te appen? Ken deze blik.
25: Is het nou officieel?
18: Drama-serie Dertigers. Vanavond. 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.

0: is, gaan we over naar het nieuws van NOS op 3. Renske Easy, good morning.
1: Goedemorgen. De Europese Unie roept Iran en Israël op om weer met elkaar om tafel te gaan. Sinds gisteren is het geweld tussen beide landen weer opgeleid en vuren ze raketten op elkaar af. Dat is voor het eerst sinds er in april een wapenstilstand kwam. De EU-buitenlandchef zegt dat er een diplomatieke oplossing moet komen. En daar hopen ook landen in de buurt van Israël op, zegt correspondent Daisy Moore.
2: We horen net dat de Qatarezen alweer druk aan het bellen zijn met Teheran, met de VS, om verdere escalatie in te dammen. Want iedereen hier weet, het kan allemaal heel snel gaan en daar kunnen veel spelers bij betrokken raken. En het kan ook zo weer voorbij zijn. Een spannende ochtend dus hier.
1: Inmiddels hebben de Houthis in Jemen ook aanvallen uitgevoerd op Israël. Ze zeggen ook dat er geen Israëlische schepen meer door de Rode Zee mogen varen. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de A2 reed. De Mercedes-rijder kreeg stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de auto in Houten zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een andere auto en zijn rijbewijs is ingenomen. Het gaat weer goed met voetballer Christian Eriksen. Gisteren was de schrik groot toen hij tijdens een interland van Denemarken in elkaar zakte op het veld. Dat gebeurde ook al eens 5 jaar geleden tijdens het EK. Toen kreeg Eriksen een hartstilstand, maar kon hij gereanimeerd worden. De dokter van Denemarken zegt dat de pacemaker die na dat incident geplaatst is nu zijn werk heeft gedaan. En soms kunnen carrières snel gaan. Zo heeft Jimmy van 30 uit Boekel in Brabant pas meegedaan aan 4 wedstrijden. En nu al is hij wereldkampioen bij het bankdrukken.
3: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. Hij zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk. Powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van, het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat doen heel weinig mensen.
4: Vroeger had je de Joekel van Boekel, hè? Was Leontien van Moorsel. Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
3: Nou, ik ga het wel proberen dan.
1: Ja, Jimmy drukte 245 kilo. Het wereldrecord staat op 251 kilo.
0: 60 aan.
1: Ja, hij is dichtbij. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
5: Oh my god!
6: Dankjewel voor niks.
5: Oh yes!
7: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee!

0: weer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: de zon schijnt. Ja, wisselvallig, half, maar niet zoals 2 weken geleden. Kiezen met de nieuws van Animals and Dreezy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze de Rode Zee willen sluiten voor Israëlische schepen. Het is een reactie op de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De Rode Zee is een belangrijke route tussen Azië, Afrika en Europa. Zo'n blokkade zou kunnen zorgen voor nog grotere problemen van de internationale scheepvaart, die ook al last heeft van de afsluiting van de Straat van Hormuz bij Iran. In de Tweede Kamer gaat het over een half uurtje over de parlementaire enquête over corona. Als eerste wordt burgemeester Hubert Bruls gehoord. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Veiligheidsberaad. Die club ging over het uitvoeren en handhaven van de coronaregels, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok. Vrijdag is oud-premier Rutte aan de beurt.
0: Maar waarom doen ze dit eigenlijk? Is het zo dat als ze verkeerd hebben gehandeld, dat er een sanctie of een straf of een situatie boven het hoofd hangt?
1: Nou, dat weet ik niet precies hoe dat politiek gezien werkt, maar dit is wel echt het zwaarste middel, zeg maar, zo'n parlementaire enquête, om te kunnen bekijken hoe dat destijds qua beleid is gegaan. Hè? Zijn de juiste regels opgesteld? Zijn die dan op tijd ingegaan? Ook vooral om daar volgens mij ook lessen uit de toekomst voor te trekken. Dat als we nog eens een keer zoiets meemaken, wat ze dan het beste kunnen doen in politiek Den Haag.
0: Ja.
1: Dus er wordt wel heel kritisch gekeken naar wie zei wat nou op welk moment. En eerder zijn ook al de virologen, bijvoorbeeld Marion Koopmans, verhoord. En we hadden vorige week nog oud-RIVM-baas Jaap van Dissel. Het zijn natuurlijk al die mensen die we afgelopen tijd rondom corona destijds veel in het nieuws hebben gezien. En deze week gaan ze dus weer verder. Ja, dus okay. er gaat inderdaad wat uitkomen. En zodra dat bekend is, dan laat ik dat natuurlijk ook weten.
0: Benieuwd.
1: En heb je altijd al willen weten hoe een crematieoven eruit ziet? Of ben je benieuwd naar hoe het is om in een graf te liggen? Een uitvaartcentrum in Breda hield gisteren een open dag. En bezoekers konden daar dus gaan proefliggen in een graf.
2: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met een mooie ruis tussen de bomen. Maar nee, het is niet onaangenaam.
3: Hoe lig je?
4: Lekker. Ja, rustig.
3: Koop niet te lekker.
4: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend hoor.
1: Ja, het uitvaartcentrum hield de open dag omdat ze 200 jaar bestaan.
0: Ik vraag me af welke marketing genius dit heeft bedacht. Ja, jongens, weet je wat wij gaan doen? We bestaan 200 jaar, we gaan mensen in de graf laten liggen. Ik vind het wel een heel eng idee hoor.
1: Ja, de ene vindt het eng, de ander vindt het spannend.
0: Ja, jij wilt het uitproberen.
1: Ja, het lijkt mij voor de ervaring best wel, hoe zeg je dat? Tof. Ja, een beetje raar woord misschien.
0: Je houdt van experimenteren.
1: Nou ja, sommige vlakken wel. Ja, precies. Oh. Ja. Nou ja, ik bedoel, als je dood bent, dan weet je niet hoe dat voelt. En dan kan je toch een keer zeggen, ja, ik weet hoe het is om in een kist
0: te zijn. Ik ben er geweest. In een fysieke vorm ben ik er geweest.
1: Zoiets, ja.
0: Ah, god, eng dit hoor. Ja.

0: Stormzy.
1: Yeah, man, 24 hours, man. Yeah, man, a very good morning. Misschien heb je gezien een week geleden ging ik helemaal los op die Netflix documentaire The Verdict. Ja, ik was een beetje boos omdat ik dacht van ja, weet je, we zijn zo positief bezig met al het goed nieuws van Michael Jackson. In ieder geval, weet je, de fans zijn blij, de nieuwe generatie leert hem kennen. We zijn de film aan het beseffen. Meer dan 850 miljoen wereldwijd opgebracht. En er komen nu allemaal platforms met, ja, we hebben een documentaire over de rechtszaak. Jezus man, die man is op alle aanklachten vrijgesproken, hè? Allemaal. En alsnog wordt de content gemaakt op basis van hetgeen waarop hij is vrijgesproken. Gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Nou, de advocaat toen de tijd, die hem heeft vrijgekregen, Tom Mazzaro, die wordt echt als een held gezien, ook door heel veel Jackson fans, die vertelde letterlijk dit.
2: Do you know that you cost the worldwide media billions of dollars when you acquitted him? And that just sums it up. People wanted to make so much money on watching the great Michael Jackson rise high and then splatter. They wanted the story to have a miserable ending for him. They hoped they would see him in the courtroom in chains and jail clothes, without makeup, without his hair fixed up, without the clothing he liked to wear. They were looking forward to seeing the final chapter where Michael Jackson gets destroyed. And it was very disheartening to observe.
3: So you think it's all tied into money?
2: Yes. Money and fame and publicity. Money, revenue, ratings, that kind of thing. The 8 days when the jury deliberated at the end of the trial, I would turn on the TV and major networks in America were showing the jail cell they expected him to go to. They were talking about the schedule he would be on, when he would wake up, what kind of food he would eat, what kind of books he'd be allowed to have in the prison, who could visit him, how do they stop him from committing suicide. This kind of stuff was going on every day while the jury was deliberating, and I have to believe it was designed to influence the jury.
1: Ongelooflijk, man. Hij vertelde dus heel kort van dat de mediakanalen al bezig waren met zeg maar een beeld te schilderen van hoe gevangenistijd van Michael Jackson eruit zou zien. Dat ze het helemaal, ze proberen naar zijn mening ook de juryleden te beïnvloeden door de hele tijd met die vervormde beeldvorming te komen. Crazy man. Dat is Tom Mazzaro die je net hoorde. Degene die verantwoordelijk is voor het vrijkrijgen van Michael Jackson.
4: Ja, ja. Martin Sagwa.

0: The Great was popping, my brother. Good morning.
1: Ja, lekker, hoe gaat het met jou?
0: Zo, een beetje bijkomen van het Kanye West optreden, man.
1: Ja, want ik moet wel heel eerlijk zeggen, er is aardig wat FOMO bij mij gecreëerd. Ik ben niet gegaan.
0: Zo.
1: En ik heb beelden voorbij zien komen dat ik wat denk, ja, ik moet mijn levenskeuze even herevalueren.
0: Nou, je kan vandaag gaan. Hij is jarig vandaag, dus je kan gelijk trakteren op een ticket.
1: Ik kan vandaag helaas niet.
0: Oh, nee. Wat ga je doen?
1: Ik zit in de editingfase van Taxi Tactics.
0: Oké.
1: Dus ja, kijk, we moeten wel prioriteiten hebben. Ja, prioriteiten. En ik moet ook heel eerlijk toegeven, ik zit er ook niet echt op te wachten om helemaal naar Arnhem toe te gaan.
0: Het was ver, maar het was echt de moeite waard. Kijk, normaal gesproken ga ik voor Glory ga ik ook regelmatig naar de wedstrijden. Dus daar rij je ook best wel een stukje.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat trouwens gedacht, hè, dat we dit zouden horen uit Fernando's mond. Dat hij lekker een stukje aan het rijden is. Must be nice, heerlijk.
0: Van het weekend ging ik naar een event van Mobizer. Toen op een gegeven moment zei mijn vriendin van, gaan we daar naartoe? Ik zei, ja, ik heb me sowieso beloofd dat ik daar naartoe zou gaan. Dus toen zei mijn Steve zoals deed, ja, gaan we met de auto? Ik zei, ja, we gaan met de auto. Dus toen besefte ik, toen ik op de snelweg aan het rijden was, toen dacht ik, wauw, crazy. Ik heb nooit gedacht, een jaar geleden, dat ik zeg maar zou autorijden.
1: Ja man, daarom, het voelt even onwennig na al die jaren jou gekend hebben, dat jij nu gewoon zegt, ja man, rij gewoon even lekker naar de Gelderdoom. Ja,
0: ja, nou, Rescue zei ook vanochtend tegen me van, ik zeg van, ja, Rescue, ik rij. Zeg ze, ja, maar je rijdt een black auto, black don't crack.
2: Nee, ja, jij zei, ja, ik ben helemaal trots, want ik rij auto. Toen zei ik, nou, en wat voor een? Dat is echt een mega tank als je in die parkeergarage als je iedere ochtend komt. En zo'n hele grote zwarte tank is het. En toen zei ik, ja, black don't crack. Dat is zeker waar. Ja, ik kan hier echt niet omheen met mijn auto.
1: Nee, dat gaat zeker. Deze man kan zelfs zo'n blauw lampje bij zijn voorraam doen. En dan met hoge snelheid aankomen. En je denkt, dit is undercover police.
2: Ja, je denkt echt, daar komt de DSI aan.
1: Nee, bro. Maar hij is die rol ook gewend, hè, om die aan te nemen. Hij heeft natuurlijk in de Tata's ook die politierol gepakt. Dus dan komt hij weer dat hij zeg maar zijn kraagje zo vasthoudt. En dan special force. We zien je.
0: Nee, ik ben trots als ik naar die auto kijk. En vooral, het gaat iets mis om die auto. Het gaat om die reis die ik heb moeten ondergaan. Weet je? Zeg maar, ik weet dat heel veel mensen luisteren die ook rijangst hebben. En daarvoor spreek ik me ook uit van, hey, luister, weet je, van, ik weet dat je angstig kan zijn.
1: Juist.
0: Maar je moet er echt je best doen. Ik weet dat mensen je gaan uitlachen. Quinna was ook iemand die me uitlachte. Ja, Quinna. Ja, we gaan gewoon eerlijk zelf doen.
1: Nee, maar kijk, ik vind elk verhaal verdient wel context. Het was meer omdat het op een gegeven moment zo lang aan het duren was.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, hey, maar kom op bro, nu moet je wel een keer gas geven. Ja. En toen was ik wel een beetje aan het lachen van, kom op nou bro, hè, we moeten gaan toch?
0: Kortom, Quinna was van het uitlachen. Quinna was team. uitlach.nl.
1: Nee, want ik nam het in het begin heel serieus. Je hebt vaak bij mij in de auto zitten, ging je ook mee laten kijken van, hey, zo doe ik het, een beetje tips proberen te geven. Dus ik was echt met je.
0: Ja.
1: Alleen het duurde. En toen dacht ik, ja, dit kan helemaal niet.
0: Wilde hij zelfs een auto voor me regelen.
1: Shout-out naar de Saxo-rijders.
0: Saxo, ja. Hij rijdt zelf een Tesla, maar hij gunde mij.
1: Hey, ik ben begonnen in een Daihatsu, hè, uit 1995, zonder stuurbekrachtiging.
0: Bro, ik represent, maar ik zou je auto goed willen zetten.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
7: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig

jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl. Oranje.

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kotti Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Zometeen muziek van Dave en Tavis. Maar ook Jermani ga je horen met Rock With Me. En vorige week hebben jij en ik het gehad over artiesten die eigenlijk niet eens sommige pokoes hebben meegekregen. Bijvoorbeeld niet een definitieve versie. Of ze zijn nog harder gegaan. Toen hadden we het over Tupac, Do For Love. Vandaag heb ik een artiest voor je klaarstaan. Die had zijn tune eigenlijk al een jaar lang, was die gewoon al live. Maar nadat hij overleden was, toen sky high gegaan. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. En NOS3, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. In de Filipijnen zijn veel doden gevallen bij een aardbeving. Het zijn er nu 15, maar de laatste uren loopt dat dodental snel op. Er zijn onder meer gebouwen ingestort. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. Het is niet de eerste keer dat er zo'n zware aardbeving is in de Filipijnen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
8: De Filipino's die zijn heel veel natuurrampen gewend. Liggen op de Ring of Fire, de breuklijn waar veel vulkanen, maar ook veel aardbevingen plaatsvinden. Dus ja, de hulpdiensten die zijn heel goed ingesteld hierop. Kunnen meestal goede inschattingen maken. Ze denken dat het dodental nog wel kan oplopen. Op dit moment denken ze dat het dodental in ieder geval niet fors zal stijgen.
7: Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Er wordt nog gewaarschuwd voor naschokken. Bolle Jos zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip bij de Canarische eilanden. Het idee was waarschijnlijk om de pakketten drugs in zee te gooien, waarna kleinere schepen ze konden oppikken. Bolle Jos houdt zich op dit moment schuil in Sierra Leone en daar neemt de onrust toe door alle drugsschepen, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
7: En studenten van bouwopleidingen in Nederland en Duitsland namen het dit weekend tegen elkaar op in de internationale betonkano-race in Bornebroek. Het woord zegt het al, het is een race in kano's die van beton zijn gemaakt. RTV Oost zag ze over de finish komen.
10: Nou, volgens mij werd het nog even spannend, er wordt zelfs gehost nu.
11: Het zat boven mijn knie, zat met water, echt veel te hoog.
12: Ja, het is wel natuurlijk lastig, want het ding is best wel zwaar.
13: Ja, en dan ga je soms achteruit of naar rechts of ja, je ramt de andere kano, dat kan ook nog gebeuren.
12: Als hij één keer scheef gaat, is het heel moeilijk om er weer bij te trekken, zeg maar, om recht over de finish te gaan.
7: Onder de toeschouwers zijn niet alleen familie en vrienden, maar ook mensen uit het werkveld. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
14: Oh my god!
15: Dankjewel, Phoenix.
14: Oh yes!
16: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.
17: Rain dances.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave Thames, Raindance. En waarom waarderen we sommige artiesten pas als ze dood zijn?
2: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
3: Rewind met Quincy.
1: Misschien kan je het nog herinneren van vorige week. Of misschien was je helaas niet ingetuned. Maar er zijn aardig wat tunes uitgebracht. Of groter geworden na het overlijden van een artiest. Tupac, waar jij en ik het vorige week over hadden. Hij heeft de volledig afgemixte versie van bijvoorbeeld Do For Love niet eens gehoord. En ja, die ging natuurlijk ook nog harder op het moment dat hij overleden was. Denk ook aan Biggie. Overleed een paar weken voor zijn albumrelease Life After Death. Heeft ook betere luistercijfers behaald dan zijn album daarvoor. En Pop Smoke, die werd nog veel groter na zijn overlijden. Sowieso werd hij al gezien als een van de grotere talenten die een hele mooie carrière voor zich had. Alleen helaas heeft hij het niet waar kunnen maken omdat hij overleden is. Maar zijn tune Dior, die stond bijvoorbeeld al een jaar online. Dus er zijn heus wel mensen die hebben gedacht van, oh, die tune is best wel goed. Maar op het moment dat hij kwam te overlijden, werd de tune nog lijper en lijper. En is hij helemaal in de Billboard Hot 100 zelfs terechtgekomen, waar hij daarvoor niet in heeft gestaan. Dus voor nu heb ik hem wel voor je klaarstaan tijdens Rewind hier op Phonix. Pop Smoke met Dior.
4: Roll another one.
5: Said I'm never like you, know it's special packing with the motor magic. We gon' send them to heaven. Wait, wait, wait, wait. Hey, hey.

0: WhatsApp.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Het was eigenlijk veel te makkelijk. Dan kan je het laten weten door middel van een appje in de NPO luisteren. Dan kan je sowieso altijd insliden. Nu in dit specifieke geval antwoorden willen we zien. En ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies goodie pakket. Maar goed, voordat we daar zijn, moet je hem natuurlijk wel hebben gehoord.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Dat kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Dus als ik jou was, zou ik heel snel zijn. Soms krijg ik wel eens memo's binnen dat mensen gewoon... Dan hoor je nog op de achtergrond de mashup, maar dan krijgen we de antwoorden al binnen. Zo snel moet je zijn. Maar goed, voor nu Chris Brown met Undecided. No.

Bonnie Flex en Zoe Toro. Shop. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO Luisterapp is volgestroomd met antwoorden. Alleen zitten er juiste tussen. Daar

0: WhatsApp.
1: El Geffe, die komt de NPO Luister ingesluit. Dio, tijdmachine, Rijk Sigourney met Januari. Windy, die zegt tijdmachine van Dio en Rootboy van Rihanna. En Delisha, die zegt Dio, tijdmachine en Chris Brown met Juices. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar de antwoorden. Tijdmachine, die heeft iedereen goed. Maar wat zegt die volgende tune? Zo! Iedereen heeft op het zijspoor gezet, hè? Ja! Dat is hem namelijk. Single in the club. En ik ga wel heel eerlijk zijn, tuurlijk. Die is weer gesampled van Rootboy van Rihanna. Dus Bindi, in dit geval gaan de prijzen naar jou. Maar officieel gezien was het single in the club. Maar goed, dat is niet de tune waar jij en ik nu naar gaan luisteren. Dio en Sef, die staan wel voor je klaar. We stappen samen weer in die tijdmachine.

Bad Boy Good Vibes met Make-up tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze maandagochtend. Misschien heb je wel een zwaar weekend achter de rug, dus dan kan je ze goed gebruiken. Zometeen heb ik een tune van Nederlandse bodem die een jaar in jouw Phonics X-chart heeft gestaan. Alleen welke dat is, dat hoor je zo. Eerst Ik Ken Die Girls van Young Felix. Natuurlijk hier zo op.

0: Giovanni Ersize and Monk Falling in Love. Van Nederlandse bodem die langer dan een jaar in jouw Van X-chart heeft gestaan. Zometeen ga jij en ik even terugblikken op het concert van Kanye West. En tegelijkertijd ook een beetje vooruitblik op vanavond. Alleen voordat we dat gaan doen, worden jij en ik eerst nog geblest met het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: De allerlaatste echte test voor Oranje staat op programma. Wat die is, dat hoor je zo.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Emmasluis of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Hey, wil jij na de zomer ook naar het MBO? En heb jij een

0: Spunt.nl. Your city, your sound.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!

van onder andere KM, kleine John en Chavante op maat en de feestelijke Biggie Speakery openingsoptocht. Kom naar het Schouwburgplein, het wijkpark Oude Westen en de Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur. Oranje

0: zometeen even terugblikken op het concert van Kanye West. Maar ook tegelijk vooruitblikken, want vanavond treedt hij weer op in de Gelredome. Voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Bij de aanvallen van Israël op Iran van vannacht zijn tientallen gevechtsvliegtuigen ingezet. Dat schrijft een Israëlische krant. Andersom gaat Iran ook door met het bombarderen van Israël. Verschillende plekken in Israël ging het luchtalarm af en moesten mensen de schuilkelder in, zegt correspondent Lennart Swols.
2: En vanochtend vroeg hadden we ook in het zuiden van Israël een Iraanse raketaanval. En nou ja, nog vroeger op de ochtend was er ook een raket vanuit Jemen, waardoor hier het luchtalarm afging. Afgevuurd door de Houthis, belangrijke bondgenoot van Iran. Het Israëlische leger zegt dat die raket in ieder geval is onderschept en dat er geen slachtoffers zijn.
1: Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Deze expert weet wel hoe dat komt.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen zien dus dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Experts willen dat er een landelijk plan komt om te voorkomen dat kinderen bijziend worden. En de allerlaatste echte test voor Oranje staat op het programma. Vanavond oefent het Nederlands elftal voor de laatste keer voordat het WK losbarst. Dat doen ze tegen Oezbekistan, de nummer 50 van de wereld. Koeman en co. zijn ondertussen al een paar dagen op Amerikaanse bodem. En dat bevalt goed, vertelt de trainer samen met verdediger Mickey van de Ven.
4: Ja, het is goed om hier nu te zijn voor een week.
5: Geweldige faciliteiten waar we alles konden. Zowel voor de training met de gym en de activatie als sauna na de training.
4: Een beetje te wennen aan alles.
1: En nog even over die wedstrijd. Koeman gaat waarschijnlijk spelen met het elftal waarmee hij ook de eerste poolwedstrijd wil beginnen. Zondag is het zover. Dan begint het WK voor Nederland met de wedstrijd tegen Japan. Het oefenpotje tegen de Oezbeken is vanavond om 20:15 te zien op NPO 3. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
6: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee. Quincy. De dikste van

0: Det är Dixon van der Veek, Jonah Fraser, we're all gonna make it.
1: Phoenix Rewind. Met Quincy.
0: Afgelopen weekend was het zover na heel veel speculaties dat hij misschien niet naar Nederland toe zou mogen komen. Was hij daar toch echt in de Gelredome? En dan hebben we het over Kanye West. Ik ben heel eerlijk met je. Gigantisch FOMO. Gigantisch. Ik ben er niet bij geweest. Ik zag beelden en ik dacht, damn, ik had hierbij moeten zijn. En als kerst op de taart zie ik dan ook nog even een TikTok van mijn collega Mai voorbij komen. Die ook nog even in geur en kleur vertelt hoe lit het nou eigenlijk was.
2: Als jij je kaartje voor maandag nog niet hebt, beter ga je het regelen. Want dit wil je niet missen, guys. Echt, dit was zo insane goed. Ook is nog dat je die man bijna niet zag omdat hij daar zo hoog zit. Maar zijn energy, die art, de music, de mensen in het publiek die zo losgaan. Het is een hele vibe. En deze ervaring wil je.
0: Hoort het, deze ervaring wil je, dus ga je er vanavond nog naartoe. Ga ik je alvast heel veel plezier wensen. Enjoy, hij is jarig, hij gaat misschien nog wel extra uitpakken. Je weet het niet, je weet het niet. Maar een van die tunes die ik voorbij heb horen komen en die blijft me altijd different hitten vanwege die hangover movie. Ja, dat blijft toch wel echt Can't Tell Me Nothing. Die staat nu voor je klaar, dat is Rewind of Phoenix.

0: erg bizar in haar mond en ging er nog op kauwen over.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
3: Yes, yes, yes, het is 12:30.

Die staat altijd open voor je, dus pak hem er nog vast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. En in de tussentijd dat je lekker aan het luisteren bent, vergeet niet even de benen te strekken en wat te eten en drinken te pakken, want je hebt hard gewerkt deze ochtend. Ja, je moet jezelf wel een beetje belonen. Voor het verhaal van vandaag blijven jij en ik gewoon in Nederland. En om specifiek te zijn, kijken jij en ik samen naar het programma De Bondgenoten. Je hoort natuurlijk wel eens dat mensen bijvoorbeeld nagel bijten en dan kunnen kauwen op die nagel. Echt al heel erg smerig. Alleen er is dus een vrouw bij De Bondgenoten. Die maakt het nog een tikkeltje erger. Want die was op iets aan het kauwen wat niet heel gebruikelijk is. De vraag aan jou is alleen, waar kauwde deze vrouw op? Antwoord A, ze knipt haar okselhaar en kauwt op het haar. Antwoord B, ze knipt een stukje vel af bij haar voet en gaat daarop kauwen. Of antwoord C, ze kauwt op een bullebak uit haar neus. Oké. Allemaal smerig. Dat is één ding wat zeker is. Alleen de vraag aan jou is, welk antwoord denk jij dat goed is? Antwoord A, ze knipt haar okselhaar en kauwt op dat haar. Antwoord B, ze knipt een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Of antwoord C, ze kauwt op een bullebak uit haar neus. De NPO-luisterapp, die staat open. Drop de reactie in waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: Bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bakkie bizar? Oftewel dit bizarre verhaal. Hoe loopt die af? Zo, wow, even storing, syntax error. Vandaag gaat het verhaal over het programma De Bondgenoot, wat je onder andere op SBS6 kan kijken. Daar was een vrouw, ja, die deed wel iets heel bizars in haar mond en bleef ze ook op kauwen. Sommige mensen doen dat met, je weet toch, dan nagels bijten. Maar zij deed iets lijpers. De vraag aan jou is alleen, waar kauwde deze vrouw dan op? Antwoord A, ze knipt haar okselhaar en kauwt op haar haar. Antwoord B, ze knipt een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Of antwoord C, ze kauwt op een bullebak uit haar neus. Nou echt, alle antwoorden zijn natuurlijk te smerig, maar dan ook echt te smerig voor woorden. Er zijn aardig wat memo's daardoor ook binnengekomen, want er waren wel wat meningen hierover.
1: Nou, wat het antwoord ook is, het is één vieze gore wijfje.
2: Broeder, wat een onderwerpen man. Ik wou net gaan eten, hè. Je wat bedankt.
3: Jeetje Quincy, dit is wel echt een bakkie bizar, ja. God damn. Ik denk dat ik voor antwoord C ga.
0: Oké, nou, het zijn drie memo's waar één iemand heeft maar echt daadwerkelijk een antwoord door laten komen. Dat is Cups. Die zegt antwoord C. Onder andere Songo, Ricardo, Rael, Mokinos, die zeggen antwoord B. En daar gaat eigenlijk ook wel het grootste gedeelte van de stemmen naartoe. Alleen de vraag is, is dat het juiste antwoord? Het kan ook zomaar zijn dat ze haar okselhaar gewoon afknipt en dan lekker op dat haar gaat kauwen. Dat kan natuurlijk ook. Antwoord B, ze knipt een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Of antwoord C, ze kauwt op een bullebak uit haar neus. Nou, we gaan het er niet meer te lang over hebben. Het juiste antwoord is antwoord B. Ze knipt dus een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Nou echt, alle goorpijpen bij elkaar. Wat is dit? Ik heb echt flabberige gasten zitten kijken hiernaar. Toen ik die beelden zag, je kan het terugkijken op mijn Insta. Je ziet op mijn verhaal, @elquinna. Kan je even kijken hoe dit is gegaan. En een van die deelnemers van de Bondgenoot, die kan het ook niet geloven. Die denkt, nou, wat de fuck gebeurt hier? Ja, sorry. Ik ben eigenlijk een beetje in shock. Ik wil helemaal niet dat je het kijkt, maar tegelijkertijd ook van, kijk het. Want het is te bizar voor woorden. Echt te bizar. Op mijn verhaal, @elquinna. Kan je het allemaal zien. Morgen staat in ieder geval weer een bakkie voor je klaar. Die gaat over een Nederlandse man die is opgepakt vanwege een grote dosis aan verboden middelen in zijn woning. En welke middelen het zijn, dat ga je morgen horen. Voor nu nemen Ronnie Flex, DJ Dylan en Karel ons mee richting Punta Cana.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

0: Party at, hoor je zojuist van Jagged Edge. En er is iets bijzonders hier aan de hand in de studio. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. RWS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Dat hoor je zo.

0: bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl. Op 1

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
3: Woehoe!
2: En in 1 klik geregeld. Dus
3: woehoe!
2: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Vanavond in Dertigers.
6: Wie is de gelukkige vader?
7: Jonas.
6: Oh,
8: hij wordt gewoon papa. Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
9: Waarom moet het dan geheim houden?
10: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
11: Suus, zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
12: Is het nou officieel?
5: Gamma serie Dertigers. Vanavond om 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Met zometeen muziek van Jonah Fraser en Jayon, maar ook The Way It Goes. Ja, en er is iets heel bijzonders aan de hand hier in de studio. De eerste keer dat ik bij Phonics dit meemaak. En ik zit hier al bijna 5 jaar, dus wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
15: Goedemiddag. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Of het om een Russische of Oekraïense drone gaat, is niet bekendgemaakt. Bewoners in de grensgebieden met Rusland en Belarus kregen vlak voor het neerhalen een waarschuwing, zegt correspondent Christian Pauwen.
16: Er was een luchtalarm afgegeven in delen van het land. Inwoners werden opgeroepen om binnen te schuilen. Dat geeft aan dat het vermoedelijk ook ging om een aanvalsdrone met een explosieve lading. En deze keer zou die uit de lucht zijn geschoten door een Franse Rafale straaljager.
15: Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn, moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat ouders worden geïnformeerd. Dat staat in een wetvoorstel van D66. Het moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet over het hoofd worden gezien. Het gaat nu wel eens mis, ondanks de goede bedoelingen van hulpinstanties, zegt een van de bedenkers van dit plan.
17: Er worden te veel kinderen of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken wat is er precies gebeurd.
15: En zondag begint voor Oranje het WK voetbal. En op de Marktweg in Den Haag hangen daarom vlaggetjes in de bomen en zijn de boomstammen ingepakt met oranje plastic. De Partij voor de Dieren in de stad denkt dat dit niet goed is voor de bomen en wil dat de gemeente daar onderzoek naar gaat doen. Omroep West ging eens kijken.
18: Als ik er eventjes naartoe loop, dan hoor je ook wel het cel dat dus om de boom heen zit. Jullie zijn nog niet klaar, hè? Er komen meer vlaggetjes bij nog.
19: Ja, er komen er meer vlaggetjes bij. We doen het al sinds 2002 hier. Dus, en ik bedoel, je ziet het mooie groene, alles is. Dus ik snap heel die poehaal hier niet over. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal.
15: Ja, na het WK gaat het plastic er meteen weer af en laten ze alles netjes weer achter, zegt hij. Krijg je nog het weer? Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon. Graad of 21 is het. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien over.
20: Oh my god!
21: Dankjewel, Phoenix.
20: Oh yes!
22: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister. Luister deze hele week naar Phonics en doe mee.

Sander, ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer. Hij zit helaas dicht, heeft een viercijferig slot en het enige wat we hier weten is dat het de grootste prijs ooit hierin zit. Ja, ik zou zo een slijptol halen, dat is alleen dan niet de bedoeling. We moeten hem open zien te krijgen op basis van die code. Wel weten we dat die code waarmee je hem open gaat krijgen, daar zit een bepaalde theorie achter. Nou, ter voorbeeld, vanmorgen bij Fernando hoorde je luisteraar Sherif. En die kwam met statistisch gezien de meest gebruikte code 4232. Maar dat was dus niet de juiste code. Alleen de vraag aan jou is, heb jij misschien wel de juiste code?

zou willen ontvangen in de NPO Luisterapp. Een code horen met een bijpassende theorie. Dus niet alleen maar sturen 1, 2, 3, 4. Nee, ik wil de theorie daarachter ook van je horen. En wie weet, op basis van die code krijgen jij en ik, krijgen gewoon die koffer samen open, ja toch? En daar zit dus een prijs in, nog niet eerder vertoond bij Phonics. Nee. Dus stuur voor nu in de NPO Luisterapp een 4-cijferige code met de bijbehorende theorie. Ga jij en ik het zometeen proberen? How do you guys have-

0: Malone.
1: Oh my god!
2: Dankjewel,
0: Funnik.
3: Oh yes!
0: Sinds vanmorgen bij Fernando ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer. En hij zit helaas dicht, heeft een viercijferige code. Het enige wat we hier weten is, ja, de grootste prijs die Funnik ooit heeft weggeven, die zit hierin. En jij kan die winnen. Jij kan die winnen. We moeten hem wel gaan openkrijgen door middel van die viercijferige code. Maar er moet wel een theorie achter die viercijferige code zitten. Alleen, wat is in dit geval jouw theorie en dus de code? Ik heb iemand aan de lijn. Dat is niemand minder dan Ella. Een hele goede middag. Oh, ik heb de verkeerde. Sorry. Ja, Ella, je bent er nu.
4: Ja, hoi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Voordat je de code zegt, hoe kwam je op dit idee?
4: Nou, ik dacht gelijk, laat me even kijken wanneer Funnik is opgericht.
0: Ja.
4: En ja, soms leg je gelijk die link met natuurlijk hè, een bepaalde datum of iets wat een beetje waar je waarde aan hebt.
0: Mm-hmm.
4: Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel, dit kan wel een goede code zijn.
0: Oké. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan best wel meekomen in je theorie. De vraag in dit geval, welke code ben jij dan voor gegaan?
4: Ik ben voor 2002 gegaan.
0: 2002. Ella, ik zou zeggen, laten we luisteren of het goed is. Helaas, Ella. Helaas. Dit is hem niet. Ik vond de theorie erachter wel goed. Laat ik dat wel heel even vooropgesteld hebben. Hij was goed gevonden.
4: Dankjewel.
0: Ja.
4: Dankjewel.
0: Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren en blijf creatief meedenken. Want wie weet heb je hem de volgende keer wel, hè?
4: Zeker. Ik blijf meedoen.
0: Kijk, that's the spirit. Een en al liefde, Ella. Maak er nog een mooie dag van.
4: 1, 2, 3.

Waar zij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles.

kleine Ronnie Flex en Boef tijdens Rewind of Phonics. En er komen nog heel veel appjes binnen op basis van de code die ja, mogelijk goed gaan zijn om die koffer open te krijgen. En met een grote prijs erin. Bij mij was het net zojuist 2002. Die is niet goed. Alleen straks bij Chris en Fruitig, daar heb je gewoon weer een nieuwe kans om potentieel die code te kunnen kraken. Maar voor nu, first things first, kwart voor Quincy is onderweg. Nog een kwartiertje. Heb je hete tunes liggen waarvan je denkt, Quincy, die moet je zometeen draaien? Drop het dan alvast in de NPO Luister-app.

0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

10 minuten, dan is het zover. Dan is het namelijk 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En dat kunnen we misschien wel gebruiken na een heftig weekend. Ja, als je zo'n energieboost nodig hebt om de rest van de week te kunnen overleven. En als ik dit zo tegen jou zeg, welke tune denk jij dan aan? Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat zoals altijd voor je open. Kan je altijd je gedachten delen. Maar in dit specifieke geval heb ik die energieke tune van je nodig. Ja. Dus ik zou zeggen, laat het snel doorkomen. Wie weet hoe je hem dan zometeen voorbij komen tijdens 12:15.

Davido Moussa Keys unavailable tijdens Rewind of Funnics. En het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er is er één binnengekomen van Jeffrey. Er zijn er natuurlijk meerdere binnengekomen, die hoor je zo meteen. Maar Jeffrey, die wil appen.

0: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing Morik Roma verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Electronics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Met zometeen dol enthousiaste mensen in de buurt van Lauwersoog.
1: Ja, eens kijken, joh.
2: Fantastisch.
0: En wat daar precies te zien is, hoor je zometeen. Ik begin in het Midden-Oosten, want er wordt sinds gisteren weer over en weer geschoten tussen Iran en Israël. Bij die aanvallen zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. Amerikaanse president Trump wil dat de landen daarmee kappen nu, zegt correspondent Lennart Vos.
3: Nou, gisteren heeft Trump ook met Netanyahu gelijk gebeld na die Iraanse aanval op het noorden van Israël, om te zeggen dat Netanyahu niet moet reageren. Heeft Netanyahu dus toch wel gedaan. En ja, dat kan er ook mee te maken hebben dat hij in Israël ontzettend onder druk staat. Er komen hier verkiezingen aan. Vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te veel afhankelijk aan het worden is van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat een enorme zwakte zien.
0: Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen tussen Israël en Iran nog dagen zullen aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn vanochtend het Gerrit Rietveld College in Utrecht binnengegaan. De politie kreeg een melding dat er een meisje met een vuurwapen was gezien op die school. De politie gaat ervan uit dat de melding vals was en heeft de minderjarige melder opgepakt. Bijna 4000 mensen hebben zich afgemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat is een record. Alle startbewijzen die vrijkwamen zijn bij de mensen terechtgekomen die nog op de wachtlijst stonden. Op die wachtlijst blijven alsnog zo'n 11.000 mensen staan. De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar van 21 tot en met 24 juli. En dan nog een hoop camera's en verrekijkers langs de Groninger kust nu. Want bij Lauwersoog zwemmen al een week lang 2 dolfijnen rond. En dat trekt veel bekijks.
4: Moeder met een kalf is hier bij de boei. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dat is heel bijzonder. We blijven steeds rond die boei. Dus is daar eten? Dat is mijn eerste gedachte. Ik heb geen idee.
0: Maar deze meneer staat niet als enige daar langs de dijk.
5: Ja, een dolfijn!
6: Mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
5: Ja, zie je dat?
6: Ja.
5: Hij springt omhoog.
1: Oh, eens kijken, joh.
0: Stichting SOS Dolfijn roept mensen op om die 2 dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. Voorlopig maakt de stichting zich nog geen grote zorgen omdat de 2 dolfijnen er gezond uitzien. Gaan we even naar het weer toe. Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon tussendoor bij een graad of 21. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien af.
7: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

waarvan je niet eens meer weet hoe die daar terecht is gekomen. De Phoenix X-Chart voelt deze week gewoon precies zo. En dit zijn de drie tunes waar heel veel mensen zijn blijven hangen. Op nummer 3, Don Julio Daddy, Jonna Frazer en Lil Kleine in de Phoenix X-Chart.

ik noem het shockings, onverwachts binnengekomen. Breaking news. De afgelopen tijd ging het al een beetje rond in de wandelgangen. Maar hij heeft het zelf bevestigd. Moola B gaat ermee stoppen. Hij gaat er echt mee stoppen. En zometeen hoor je van hem hoe, wat en waarom naar de dikke.

0: het was leuk geweest, weet je. Zoveel jaren samen. Op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer, weet je. En dan moet je gewoon eerlijk zijn met elkaar. Dan moet je gewoon denken, ja, kunnen of we gaan door samen, weet je, in die negativiteit. Of jij gaat lekker je eigen weg en ik mijn eigen weg. En dan worden we gewoon apart gelukkig. Maar er komt wel nieuwe muziek. Maar ja, ik vond het wel gewoon tijd om de B achter te laten.
1: Heel eerlijk, over de B, of die wel of niet in zijn naam zal zitten. Het zou me echt niks kunnen verrotten. Zolang hij maar gewoon bangers gaat droppen zoals de tune die nieuw wordt.

0: zomer van 2022. Want Catnip kwam ineens om de hoek kijken met deze monsterhit.
1: Wil je niet van mij zijn, alleen maar van mij zijn.
0: Kijk, hele simpele duidelijke tekst. Wil je niet van mij zijn? Alleen, die lijn zou je ook gewoon makkelijk kunnen gebruiken bij een huwelijksaanzoek. En laat deze huwelijksaanzoek bij een concert van iemand uit het publiek helemaal lef zijn gegaan.
2: Ik kom mijn vloes even naar voren roepen. Het is soms eens leuk, soms veel lastig. Nog één keer aan jou vragen.
3: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Die dame heeft dus gewoon keihard nee gezegd. Voor het hele publiek, voor de artiest. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet gek, hè. Ik had ook nee gezegd als ik een vrouw was geweest. Want hoezo moeten al die mensen erbij zijn? Voor mij is dat echt een beetje too much, man. Het is toch een intiem moment tussen jou en je partner. Keep it classy, zou ik zeggen. Ik zou misschien wel ergens op een eiland, bij een verlaten strand of op het top van een berg, zou ik op mijn knieën gaan en dan de vraag stellen. Schatje, wil je van mij zijn? Maar ik ben best wel benieuwd nu, hoe zit dat bij jou? Wat is jouw ideale huwelijksaanzoek?

0: knieën gaat voor een vrouw of voor een man, ligt eraan wat je voorkeur is. Wil je gewoon niet van mij zijn, alleen maar van mij zijn, één keer in een lifetime, want de hoop is natuurlijk dat je maar één keer in je leven gaat trouwen. Ja, de perfecte huwelijksaanzoek, hoe ziet dat eruit? Britt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk oprecht dat alle mannen die nu luisteren, moeten een voorbeeld nemen aan jouw man. Ik ben ook notities aan het maken, want hoe is dat bij jou gebeurd?
1: Nou ja, wij zijn op vakantie geweest naar Curaçao. En hij heeft mij daar via een dolfijn ten huwelijk gevraagd.
0: Via een dolfijn?
1: Ja, ik kwam op... We gingen met dolfijnen zwemmen, dat was mijn grote droom. Nou, dat kwam daaruit. En hij heeft het zo geregeld dat ik helemaal niks door had. En dat alles gefilmd werd tijdens het aanzoek en alles. En ik ben in het water en dolfijn Annie komt naar mij toe gezwommen. En er hangt een hartje aan haar snuit. En daar hing mijn ring aan. Dus ja, helemaal verbrand met mijn rode kop en de janken. Nou, dat was echt fantastisch.
0: Weet je, sowieso applaus voor je man, want hoe hij dit geregeld heeft, next level.
1: Ja, mooi hè?
0: Dus eigenlijk het enige wat hij wist, is dat jij gewoon van dolfijnen houdt.
1: Ja.
0: En voor de rest heeft hij alles achter de schermen voor jou geregeld.
1: Ja. En toen wij 12 jaar geleden samenkwamen, toen heeft hij eigenlijk altijd al geroepen dat hij precies weet hoe hij het gaat vragen. Omdat ik daarin gewoon een hele grote droom had. En die twee dromen heeft hij gewoon gecombineerd.
0: Maar Britt, heb toch even een vraag. Want ik ken jullie vrouw, jullie zijn super slim. Jullie hebben toch alles van tevoren door. Nou, wist jij dat hij dit zou gaan doen?
1: 0%, helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee, echt niks. Ik heb zelfs die camera niet in de gaten gehad die alles gefilmd heeft.
0: Wanneer kwam het moment dat je dacht van, hij gaat het echt doen, nu gaat hij met een huwelijk vragen?
1: Ja, op het moment dat die dolfijn aangezwommen komt en ik zie een rood hartje aan haar snuit hangen. Toen dacht ik, oh my god. Dit is het.
0: Het gaat echt gebeuren.
1: Ja, echt bizar.
0: En we mogen van geluk spreken, want inmiddels zijn jullie 12 jaar samen en 3 jaar getrouwd. Ja, dus het heeft gewerkt.
1: Klopt. Volgende maand 3 jaar.
0: Volgende maand. Ga je nog een beetje vieren?
1: Zeker, wij vieren het ieder jaar. We vieren eigenlijk alles.
0: Kijk, heerlijk. Het is je van harte gegund. En nogmaals,
1: dankjewel,
0: hele dikke shout-out naar je man, want hoe hij dit geregeld heeft, next level.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Geniet van je dag, Britt.
1: Dankjewel, jij ook.

0: en zometeen ook naar de headlines. 5 tracks van 1 artiest in de Beat Blender. Ik ben benieuwd of jij kan raden welke artiest er vandaag in verstopt zit. Daar zo meer over.
1: Funnings, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts.
2: Toen ik hoorde dat Niel Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Niel Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: Pas je eigen

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig?

0: O3bboost.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Burgemeesters wilden na de eerste lockdown in coronatijd minder snel van de crisismaatregelen af dan het kabinet. Dat zei de burgemeester van Nijmegen, Bruls, net tegen de enquêtecommissie Corona. Bruls was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. In de zomer van 2020 mochten bijvoorbeeld evenementen alweer doorgaan. Maar dat ging Bruls te snel.
1: Een voorbereiding qua vergunning verlenen, 6-8 weken is niet. Soms duurt het wel langer als het om grote evenementen gaat. Ja, je kunt niet in mei gaan aankondigen, volgende maand kunnen weer evenementen plaatsvinden. Daar hebben we wel een kabinet op gewezen van, hey, laten we nou niet van het ene uiterste, namelijk strak alles dicht, naar het andere. Namelijk te snel alles open.
0: Tijdens het verhoor gaf Bruls ook aan dat de coronamaatregelen niet altijd duidelijk waren. De Amsterdamse modeondernemer Martijn In moet in het hoge beroep tegen hem langer de cel in. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op en dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens de rechter is bewezen dat In 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Martijn In was een bekend gezicht in de Amsterdamse modewereld. Met zijn bedrijf Mohan koppelde hij jonge ontwerpers aan bekende merken. In het centrum van Amsterdam is vanmiddag een deel rond het Leidseplein een tijdje afgezet geweest vanwege een verdachte situatie. Er liepen agenten in kogelwerende vesten rond. Een toeristenbus stond midden in dat afgezette gebied. En wat er aan de hand was en of die dubbeldekkerbus er iets mee te maken had, dat weten we niet. Ja, en vanavond en dan speelt het Nederlands elftal de allerlaatste oefenwedstrijd. Voor het WK begint tegen Oezbekistan in New York. Afgelopen woensdag verloor Oranje nog met 0-1 van Algerije. Ja, vanavond moet het dan ook echt beter, vindt Koeman.
2: Een stukje agressiviteit in duels, 50-50 ballen, dat moet beter. Nou, en het werd naarmate de wedstrijd, wat ik ook aangaf, wat slordiger in balbezit. Dus er zijn genoeg aandachtspunten wat beter moet.
0: En komende zondag is de eerste echte WK-wedstrijd van het Nederlands elftal in Amerika. Het duel is tegen Japan om 10 uur Nederlandse tijd. Heb ik nog wat weer voor je. Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon tussendoor bij een graad of 21. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien over.
3: Jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
4: Chris. Bad Bunny hoor je zo meteen naar Jade Lauren met Pretty Girl Summer.

0: featuring Bees and Honey met Party Gal. Beat Blender. En ik moet toch even ingrijpen, want het gaat echt totaal niet goed in de NPO-luisterapp. Ik zie echt heel veel verkeerde antwoorden voorbij komen voor de Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest. Laurentia denkt dat het Frenna is.
1: Pardon? Doe normaal!
0: Nermin, Ramon, Loetson, die denken dat het Chief is.
2: Dit is fout, man.
0: Rael, die zegt zelfs, duurde veel te lang met nadenken. Hij weet het ook niet.
3: Everybody's so creative.
0: Ja, en dan Brian Kraus, die is helemaal de weg kwijt. Die denkt

artiesten gaan flink cashen in december. Ze gaan echt serieus money pakken in december. Omdat ze iets gaan doen. Dat ga ik niet vertellen. If you know, you know. Luister goed. Dit is hem.

0: achter. No! Nee! Mocht je hem gemist hebben, zo klonk die. Beatblender. Kleine hint, deze artiesten gaan flink cashen in december, want ze gaan iets groots doen. Ik ga het even aan Quincy vragen. Goedemiddag, Quincy.
1: Goedemiddag.
0: Wie denk jij dat het is?
1: SBMG.
0: Yes, sir. SBMG ja, ja. In de Beatblender, ja toch? Met de tracks 4 keer duurder, Una na laag boven, Pull Up Game Strong en Hard Gaan. En Quincy, goed nieuws. Jij was de snelste NPO luisteraar.
1: Oh, toch wel. Lekker, man.
0: Lekker, man.
1: Ja, hey, en dan wordt het tijd voor een feestje, hè?
0: Dan wordt het zeker tijd voor een feestje. Ga je daar naartoe in december, trouwens, SBMG?
1: Ja, ik ga er zeker heen. Ik ben er. 16e ben ik er.
0: Heerlijk, man. Kijk, normaal gesproken geef ik Funnik sokken weg. Alleen, ik ga ermee stoppen. Het is tijd voor iets anders. Jij gaat namelijk vandoor met exclusieve Funnik mini-voetballen. Wat zegt dat, Quincy?
1: Oh, lekker, man. Kan ik lekker hoog houden in de woonkamer thuis.
0: Minimaal 20, hè?
1: Heerlijk, man. Ja, makkelijk.
0: Oké, goed zo, man. Hé, die voetballen komen jouw kant op. En zeg het eens, welke track van SBMG wil je horen?
1: Ja, dan gaan we lekker luisteren naar de track Dansen.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in het koffer.

We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook.

ze naar die zaal en ik denk, what? Ja man, dit heeft de scene gewoon even weer nodig. Het is fris, het is catchy. Ik hoor oldschool elementen van Destiny's Child in de mix met Blue Contrail. Maar ook in de beat hoor ik invloeden van broederliefde, Franse vibes, Afro. Nee, ik zeg je gewoon heel eerlijk. In tijden ben ik niet zo enthousiast geweest over de track van artiesten die ik zelf nog niet eens kende. Bestaande uit Nata Huncho, Chiro, Diallo. Zo'n dus hele dikke shout-out naar deze guys. En ik wil dus deze track ook bij jou introduceren. Jij die nu luistert. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen. En ik ben dus oprecht benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat jij van deze tune vindt. Dus hit me sowieso even up in de NPO Luisterapp. Sterker nog, als ik... even denken, meer dan 50 comments zie in de app met dit is een hit, dan ga ik echt mijn best doen om achter de schermen even bij mijn collega's te checken of ze met me zijn.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland. Adverteer

0: naar Stad Schouwburg Utrecht met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig?

0: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
2: Vanavond in Dertigers.
3: Wie is de gelukkige vader?
4: Jonas.
5: Oh, hij wordt gewoon papa.
6: Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
7: Waar moet het dan geheim aan?
8: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze het hoort.
9: Suus, zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
10: Is het nou officieel?
2: Gamma serie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De overheid doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. De huidige aanpak van discriminatie zou vooral gericht zijn op incidenten en niet op patronen die ingeslepen zitten in de samenleving. Want discriminatie en racisme zijn diep geworteld en komen nog veel voor, zegt de Staatscommissie tegen Racisme en Discriminatie.
1: Het gaat om geslacht, het gaat om godsdienst, het gaat om mensen die een handicap hebben, het gaat om seksuele geaardheid. We hebben heel veel gronden gevonden waarop discriminatie plaatsvindt, zelfs oudere discriminatie, als je bijvoorbeeld kijk in relatie tot de arbeidsmarkt.
0: De overheid moet dan ook volgens de commissie niet alleen stoppen met zelf discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran zegt te stoppen met de aanvallen op Israël, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat wel gebeurt. Sinds gisteravond bestoken Israël en Iran elkaar opnieuw met raketten. EU-buitenlandschef Kaya Kallas betreurt die recente escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten.
2: There has to be a diplomatic solution and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this.
0: De Amerikaanse president Trump roept Israël en Iran op te stoppen met die aanvallen en zegt dat er nu vredesonderhandelingen inmiddels aan de gang zijn. En dan nog een lieve actie om mee af te sluiten in Egmond aan Zee. 2 weken geleden brandden daar 2 familiestrandhuisjes af. Die huisjes worden eigenlijk van generatie op generatie aan elkaar doorgegeven. Andere strandfamilies in Egmond aan Zee schieten nu te hulp met een inzamelingsactie.
3: Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
4: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
5: Dat moet goed doen.
4: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren en dat iedereen met je meeleeft.
0: En 2 andere strandhuizen die beschadigd raakten tijdens die brand zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Gaan we naar het weer toe vanmiddag. Vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon. Graad of 21 is het. Zometeen en vanavond trekken er vanuit het westen buien op.
6: Van de koffer in de Phonix Studio. Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.
7: Chris. Yes sir, with the MC Ori zometeen.

0: DMC hier op Phonix. En sinds vanochtend ligt er iets heel geks in de Phonix studio. En ik heb zo'n gevoel dat jij moet helpen om deze mysterie op te lossen.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Phonix.
1: Oh yes!
0: Het is namelijk een mysterieuze koffer. En precies niemand weet van wie die is. Niemand weet wat er precies in zit. Eén ding weten we wel. In

gecode. Maar ja, wat is die prijs? Ik wil het gewoon weten. Die koffer moet gewoon open. Er is ook geen clue. Er is niks te vinden. Er is geen aanleiding. Dus ik heb jou echt even nodig bij deze. Fernando heeft vanochtend al een poging gedaan. Die is geflopt, kan ik je vertellen. Quincy misschien heeft ook zijn best gedaan. Maar zelfs hem is het niet gelukt. Even kijken welke codes tot nu toe al zijn ingevoerd. 4-2-3-2. Dat zou een meest logische cijfer zijn gebaseerd op de data. En 2-0-0-2, oprichtingsdatum van Phoenix. Dus die twee codes zijn het sowieso niet. Dus ik moet het gewoon echt aan jou vragen. Jij moet gewoon meegaan denken. Wat zou die code kunnen zijn? 0-0-0-0 zou misschien te makkelijk zijn of zo. Is een standaardcode. Startdatum van Phoenix hebben we al gehad. Misschien een of andere festivaldatum. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Misschien een geboortejaar voor iemand hier op de redactie die zichzelf net of iets te belangrijk vindt, kan natuurlijk ook. Kom alsjeblieft met je theorie naar de studio toe. Niet alleen de code, maar ook waarom jij denkt dat het hem is. Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Een viercijferige code, dat heb ik nodig. Want die koffer moet vandaag gewoon open. Moet gewoon open. Straks ga ik de beste theorie uitkiezen en voer ik die code ook gewoon live in. Hij moet gewoon open. Dat is het. En jij moet me gaan helpen. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Vier cijfers. Dat heb ik van je nodig. Sterker nog, as we speak, zie ik al theorieën binnenkomen. En laat me ook weten waarom je zo'n theorie hebt, hè.

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Radio van LF System. Er is dus een mysterieuze Phonix-koffer hier in de studio. En niemand weet wat er precies in zit. Niemand weet voor wie die is. Het enige wat we weten is dat het te maken heeft met de grootste festivalprijs ooit van Phonix. En er zit dus een viercijferige code op. Die moeten we gaan kraken. Ik wil gewoon dat we er vandaag achter komen, jij en ik, wat er nou precies in die koffer zit. Dus ik zie allemaal theorieën voorbij komen in de NPO Luister-app. Nogmaals, ik weet oprecht niet. Niemand van Phonix weet. Niemand weet wat de code is en wat erin zit. Dus ik moet het samen met jou gaan doen. En voor jou is Wilson vandaag. What's poppin', broeder?
1: Hey.
0: Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag, man.
0: Jij hebt zitten luisteren en jij kwam met een theorie. Brand los, Wilson.
1: Ja, die theorie is heel simpel. Ik zat te luisteren en ik denk in één keer van X. De X.
0: Ja.
1: Ik ga naar mijn toetsenbord van mijn telefoon en ik denk van, hey, als ik nou de X doe op mijn toetsenbord en ik kom op de begin en uiteinde, dan kom ik vanaf boven, linksboven naar rechtsonder is 1-9.
0: Ja, ja, en van, volg ik.
1: Juist, en van rechtsboven naar linksonder kom je uit op 3-7, dus 1-9, 3-7.
0: Ja, ja, ja, dus we maken eigenlijk met het toetsenbord een X'je van 1 naar 9 en van 3 naar 7.
1: Juist, precies.
0: Wilson,
1: precies dat.
0: Wilson, je begrijpt niet. Ik zit hier gewoon met knikkende knieën. Jij moet het regelen voor ons, toch?
1: Ja, man.
0: Je weet het zeker. Je weet het zeker.
1: 100% zeker.
0: 1-9-3-7. Mag ik hem invoeren?
1: Je mag hem invoeren. Ik ben standvastig.
0: Oké, we gaan het doen, Wilson. Ik vind het spannend, man.
1: Ja, klaar.
0: Nee, man. Hij is niet goed. Wilson, hij is niet goed.
1: Is hij niet goed? Nee.
0: Hij is niet goed!
1: Hey,
0: bro, ik word gewoon niet goed hiervan, hè?
1: Nee, ik word niet goed. Zeker niet.
0: Oké, okay, ja, die koffer is dus nog niet gekraakt. We moeten het zo meteen weer gaan proberen bij Northern and Wef. Bro, ik vind het zo jammer, dat wil je niet weten. Ik dacht, wij gaan hem gewoon rocken vandaag.
1: Ja, ik dacht het ook, man. Zo, ik denk, ik ga een goede waggie halen of zo.

bijvoorbeeld je ochtendwekker, weet je wel. Maar de vraag is, welke tune is dat voor jou? Wat wordt de powerpokkel van de dag? Het enige wat ik van je vraag is één tune waar zoveel energie in zit, dat je gewoon wat extra brand

0: lekker hoor.
1: Yo, yo, Chris. Ik zat net in te kakken achter het stuur. Geintje. Maar ik zou wel van broederliefde Sisha en Lika willen horen. Daar ga ik altijd lekker op. Oké, have a nice day. Ciao. The power.

0: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Banking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Vanavond in Dertigers.
4: Wie is de gelukkige vader?
5: Jonas.
6: Oh, hij wordt gewoon papa.
7: Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
8: Waar moet het dan geheim aan?
9: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
10: Wie zit jij zo te appen? Ken deze blik.
11: Is het nou officieel?
3: Drama-serie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
14: Proost. Proost.
17: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er waren tijdens de coronacrisis veel twijfels over het instellen van de avondklok, zei burgemeester Bruls van Nijmegen, destijds de voorzitter van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, met tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Burgemeester Bruls is niet te spreken over burgemeesters die avondklok niet wilden handhaven.
1: Los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden, ik zat daar ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen. Dan moet je ook natuurlijk niet te laf in zijn, kwamen we wel echt wel tot een advies, ook al hadden we bedenken van oké, ga het maar doen.
0: Bruls is inmiddels klaar met zijn verhoor. Later deze week is ook nog toenmalig premier Rutte aan de beurt. Er duiken steeds vaker termieten op hier in Nederland. Die insecten komen hier van nature eigenlijk niet voor. Termieten worden binnengehaald via internationale handel, zoals in olijfbomen. Insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en ook andere dingen met hout erin. Onderzoekers willen dat de overheid meer gaat doen om termieten hier in Nederland uit te roeien. Israël stopt voorlopig met aanvallen op Iran. Een hooggeplaatste functionaris zegt dat de aanvallen op Iran worden gestaakt op verzoek van Trump. Volgens Israëlische media hebben de Amerikaanse president en de Israëlische premier Netanyahu vandaag met elkaar gebeld. En in dat gesprek zou Trump hebben gevraagd om de aanvallen te stoppen. En in het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en inmiddels ook opgeruimd. De Britse 500-tonner werd afgelopen december al ontdekt, net onder het stationsplein daar. Maar toch is hij nu pas ontmanteld, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Dat heeft alles te maken met het spoor hiernaast. Voor die operatie moest het treinverkeer uren worden stilgelegd en dus hebben ze gewacht op geplande werkzaamheden. En die waren afgelopen weekend pas en daarom is hij nu dus pas weggegaan.
0: En de explosieve opruimingsteams heeft die bom net buiten Eindhoven tot ontploffing gebracht. Gaan we naar het weer toe. Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Morgen begint grijs en bewolkt. Later komt er flink wat regen aan. Ook onweer erbij. Bij ongeveer 18 graden.
3: Oh my god!
4: Dankjewel, Funnix.
3: Oh yes!
5: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: uur heen gaat trekken. En dat komt helemaal goed, want je luistert naar Noordin en Wef.
1: Heb je een fijn weekend gehad?
0: Ja, zeker, zeker. Drukjes, optredens gehad, bij Snelle thuis.
1: Ik zag het, ja.
0: Vrijdag in de Lord, lekker met de kids geweest. Dus ik heb al een lekker weekend gehad.
1: Ja, voor mij was het wat rustiger. Het was echt wel een tijd om te reflecteren. Ik heb namelijk ook een brief geschreven die ik echt al een hele lange tijd, vandaag op deze speciale dag, wil gaan vertellen. Mag ik dat nu even doen?
0: Ja, ik ben een beetje...
1: Ja, want je weet nu niet wat er gaat gebeuren. Ja, ik heb dus een brief geschreven.
0: Voor wat en voor wie en waarom?
1: Mag ik hem gewoon voorlezen?
0: Nou, doe maar dan.
1: Oké. Als ik ergens mee zit, ben jij vaak de eerste die ik bel. En dat is niet omdat je altijd zegt wat ik wil horen. Sterker nog, meestal krijg ik eerst flink wat commentaar. Soms een beetje rotgebracht ook. Maar als ik eerlijk ben, is het bijna altijd precies wat ik nodig heb om te horen. Door de jaren heen hebben we samen ontzettend veel meegemaakt. Mooie momenten waar we nog steeds om kunnen lachen, maar ook momenten die een stuk zwaarder waren en nog steeds zijn. In al die tijd heb je me veel geleerd, zeker binnen dit vak. Misschien klikt het daarom dus ook tussen ons, omdat ik ergens in jou mezelf terugzie. Alleen heb jij wel iets meer hersenen. Wat ik misschien nog wel het meest bewonder is hoe hard je werkt, dag en nacht bezig om iets op te bouwen. Niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de mensen die het dichtst bij je staan. Want ondanks alles wat je doet, ben je nog steeds een vader die voor je vier kinderen aan het strijden is. Daarom wil ik vandaag zeggen, jij bent echt het broertje die ik nooit heb gehad. Noordin, happy best friend day!
0: Zo. Nee, nou,
1: dacht je even dat ik ging zeggen dat ik wegga?
0: Zo. Happy best friend day. Nou, deze zit er wel in en ik vind het ontzettend.
1: Het is beste vriendendag.
0: Nou, het is beste vriendendag.
1: Ja.
0: Wat doe jij hier dan?
1: Oh, nou ja. Okay. Ja, het is beste vriendendag. En als jij iemand in het zonnetje wil zetten, dan kan dat via de NPO Luister.
0: Ik kan je vertellen, als dat dan gebeurt, dat is ook gewoon iets...
1: Je bent helemaal van je apropos.
0: Ja, is ook echt iets leuks om te ontvangen. Dus laat even in de NPO Luister en weten waarom jouw beste vriend speciaal is en wat hij voor je doet. Misschien zeg je het niet tegen hem, dan gaan wij het gewoon voor je doen.

0: Beste Vriendendag, tijd om jouw beste vriend of vriendin in het zonnetje te zetten.
1: Noordin en Web.
0: En dat kan je doen via de NPO Luister-app. Zena heeft dat gedaan. Die zegt, Delicia is mijn beste vriendin. Mick wil haar in het ik wil haar in het zonnetje zetten, want ze is er altijd voor me. Nu dat ik in een zware periode zit, staat ze me in alles bij, waardoor ik haar echt waardeer.
2: Ah, oh, wat lief. Brandon zegt, mijn gabber verdient een hoop dough voor ons via belegging voor later. Daar wil ik hem voor bedanken, Easy Tank.
0: Wauw, je zet de groep gewoon goed. En DJ Shounds, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Vertel, wie wil jij in het zonnetje zetten en waarom?
3: Ja, zeker. Ik wil Papucho. Dat is mijn oude DJ-leraar. Hij is vandaag voor het eerst vader geworden.

0: hij is vandaag voor het eerst vader geworden. Dat vind ik echt een supermooi moment. En bij deze wil ik hem feliciteren.
1: Ja, mooi man.
2: Wat lief zeg.
1: Wat doet dat met jou dat je bro vader wordt?
0: Of ja, ik vind het echt geweldig. Het is nog even een besefmoment. En ik kijk er echt helemaal naar uit. Ik vind het echt super tof.
1: Is dit iets wat je vaker doet, mensen in het zonnetje zetten of eigenlijk niet?
0: Niet vaak, maar ik denk dat hij het zeker wel verdient.
1: Ja, dat vind ik juist super tof dat je dat doet. Misschien is dat ook gewoon een boodschap van die we nou vandaag moeten doen. Elkaar gewoon de flowers geven die we elkaar moeten geven. Ja, dankjewel voor het voor jouw boodschap voor jouw beste vriend.
0: Ja, toch.
1: Hey, Sabrina die laat weten in de NPO Luisterhub, dit is voor Britney, omdat ik verhuisd ben naar Maastricht en ze woont in Baarn. We bellen en appen elkaar nog steeds elke dag. Ze is moeder geworden en ze doet het super goed. Ik weet niet wat er 9 maanden geleden aan de hand was.
2: Nou ja.
1: Maar
2: waarom doe je... Ik vind het wel echt irritant dat je dan weer hier ook van een grapje moet maken. Zo
1: ja, maar het
2: irritant.
1: Is toch grappig dat iedereen vandaag dan vader of... Dat is 9 maanden. Welke was het eigenlijk 9 maanden geleden?
2: Ja, het is toch in de winter. Dan gaat iedereen los, toch?
1: Cuffing season.
2: Echt.
1: Welk season is het nu?

je speakers hier op Phonix. Als de mij vraagt, een van die zomerhits die we hier draaien bij Phonix. En wij zorgen altijd dat jij niks mist als het gaat om die zomervibes. Zometeen is het tijd voor het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen waarin Wef en ik jouw hulp keihard nodig hebben. Maar voor wie ga jij kiezen?

0: Hebben tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp...
4: Ja, is gewoon doorslaggevend. We hebben gewoon echt jouw hulp keihard nodig. Waarom moet je in mijn team? Je moet uiteindelijk gaan kiezen, wil je in Team Wef of wil je in Team Noordin? Statistisch gezien is het team wat Team Noordin vaker wint. Statistisch gezien zijn we scherper en statistisch gezien heb je een grotere kans als je dus voor mij kiest.
0: Ja, maar hoe saai is het om in een team te zijn waarbij je al weet dat je gaat winnen? Je wilt toch ergens input geven?
4: Ja?
0: Je wilt toch echt de winst gewoon echt zelf binnenhalen? Dat kan alleen als je bij mij in het team zit. Want ja, ik verlies altijd. Dus als je in mijn team komt, dan kan het zomaar zijn dat jij de winnaar gaat zijn. En niet eens ik. Ja, ik ben gewoon jouw Luigi.
4: Wil je gaan stunten, dan moet je bij Wefter Team, want daar is heel veel geluk voor nodig. En wil je gewoon kampioen worden, dan reageer je Team Noordin in de NPO-lijst.
0: Slecht.
4: Dus kies maar wat je bent, een stuntelaar of een kampioen. Team Wef of Team Noordin, wie kies jij?

0: welke groep zaten MC Ruben en DJ J?
1: Wuf was eerder.
2: Nee, Party Squad.
3: Fuck jullie, man. Die fucking N was eerder dan die W weer, jongens. Fuck.
0: Party Squad.
4: Het middagtentamen.
2: Gaat het?
3: Nee, het gaat niet. Fucking corrupte tering zo hier altijd.
2: Waarom doe je gelijk zo overdreven?
3: Dat is gewoon fucking onzin.
2: Nee, dat is niet omdat jij
3: is veel korter dan Noordin. Dus het gaat om de N die er eerder is dan de B.
2: Zal ik mijn naam veranderen bij de gemeente?
3: Ja, WEF.
2: Ja, is goed. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Blijkbaar met iemand die echt zich gedraagt als een baby. Maar ik heb Aisha en het team. Hallo.
5: Hallo.
3: Ja, moet lekker voelen toch, Aisha, als de scheidsrechter aan jouw kant zit. Dat is altijd lekker spelen.
5: Ik ben er klaar mee dat jij altijd wint. Dus vandaag gaan we winnen, hè?
3: Ja, als dan de scheidsrechter ligt en aan WEF komt het helemaal goed. Jack, laat je even horen voor Team Noordin.
6: Yes.
3: Ja, dat is die energie. We gaan het doen dan ook gewoon regelen. Ook al worden we tegengewerkt, hè? Je weet het.
2: Echt, de slachtoffer was echt bijzonder.
3: Sander, onze objectieve scheidsrechter en quizmaster. Vertel.
0: Noordin met zijn maandagmoed. We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Jack of Aisha. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: Ja, ik ga maar niet vragen hoeveel staat er Noordin, want dan wordt hij nog boos.
3: 1-0 voor WEF.
0: Ah, vraag 2. Vanavond
3: geniet, hè?
0: Wat zeg je?
3: Je geniet, hè?
0: Altijd. Vanavond oefent het Nederlands WEF. 5,
3: 4, 3.
2: Kan je West?
3: Nee, helemaal fout. Nee. Je hoeft de vraag niet af te maken. Het is Oezbekistan.
0: Ja, en dat is fout.
3: Huh?
0: Even kijken, Jack.
3: Ja, dan moet je wel de vraag voor de luisteraars afmaken.
0: Ik ga hem wel afmaken voor Jack, fout? Inderdaad. Vanavond oefent het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Oh. Maar in welke Amerikaanse stad is dat?
6: New York.
0: Dat is in New York.
3: Ah, Jack, dankjewel. Hoe koud en arrogant ik was. Ik dacht, ik weet het wel. Maar Jack weet het gelukkig. 1-1.
0: Maakt het 1-1.
2: Ja. Dankzij Jack.
0: Vraag 3. Hoe heet de militaire verdediging van Europa?
2: WEF.
3: 5-4-3.
2: M16.
0: Nee, Noordin.
3: NAVO?
0: De NAVO. Dat is goed. 2-1 voor Noordin.
3: Lekker, Jack. 2-1.
0: Vraag 4. Welk land heeft als hoofdstad Bogota?
3: Noordin.
0: 5-4.
3: Colombia.
0: Colombiana.
2: Oh, een plek waar je niet naartoe mag van je vrouw.
3: Colombiana.
0: Dat klopt.
2: Ja, daar droomt hij over.
0: Vraag 5, de laatste.
3: Voor de worm.
0: Hoe heet de AI-assistent van Google?
2: WEF.
0: Noordin. WEF.
2: AI Google.
3: Nee. Lexa?
0: Noordin.
3: Lexa?
0: Geen Lexa. Nee. Jack, weet jij het?
6: 2, 1.
0: Ja, ja, het was, je zei Gemini, maar het is Gemini. Dat is in Nederlands-Engels. Ik ga hem goedkeuren.
3: Dus
0: 4-1 voor Noordin.
3: Dus,
0: nu is hij blij,
3: Aisha,
0: hè?
3: Aisha.
0: Nu is hij blij.
3: Aisha.
5: Ja.
3: Hoe is het daar?
2: Ja, maar zeg maar, hoe kinderachtig eerst helemaal...
5: Ik zeg maar gewoon niks.
2: En dan wanneer die wind gaat, die weer als een kleine, vieze... Oh.
3: Aisha, hoe is het daar?
2: Vreselijk. Voor jou.
3: We zijn gewoon aan het genieten. Ik weet zeker iedereen in de waggie denkt yes.
2: Denk het niet.
3: Yes. Ja, Jack, morgen gewoon weer. Aisha, volgende keer beter. Je hebt wel goed gestreden. Je hebt je ding gedaan. WEF, kondig jij de volgende plaat ervan aan?
2: Nee, ik heb geen idee. Doe jij maar.
3: DJ Dylan is hier. Is WN Doughboy toevallig. Colombiana. Hey, hoppa.

0: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petchanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
9: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
10: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van de NWS op 3. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen tot 15 jaar commerciële vlogs te laten maken. Het gaat er bijvoorbeeld over video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. En het kabinet wil dat niet meer hebben, zegt staatssecretaris Aartsen.
1: Ja, we maken ons zorgen over kidfluencers, familievloggers die hun kinderen bedrijfsmatig gebruiken in filmpjes. We hebben het dus niet over ouders die in het weekend een leuk filmpje maken van hun kinderen en dat leuk op social media zetten. We hebben het echt over kinderen die dag in dag uit gefilmd worden met ouders met het doel om geld te verdienen. Daar gaat het met name om. En we zien dat al vaker een probleem. En we hebben nu gezegd, dat willen we aanpakken omdat het schadelijk is voor kinderen.
0: En het kabinet wil het inzetten van kinderen om geld te verdienen onder de wet op kinderarbeid laten vallen en op die manier verbieden. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt een commissie die daarover gaat. In een nieuw rapport staat dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. En daardoor blijven structurele patronen bestaan. Ook bij de overheid, zegt de voorzitter van die commissie.
2: De taak van de overheid is juist om iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, wie je dan ook bent, rechtsbescherming te bieden. En daarmee moet de overheid ervoor zorgen dat discriminatie wordt voorkomen actief. Als het gebeurt, bestrijden, maar ook vooraf zorgen dat het niet zo ver komt.
0: De commissie deed de afgelopen 4 jaar onderzoek in Europees en Caribisch gebied en werd opgericht in de nasleep van de toeslagenaffaire. En voor het laatste oefenduel voor het WK is de opstelling van het Nederlands elftal vanavond iets aangepast. Vanavond speelt Oranje tegen Oezbekistan met Dumfries weer rechtsachter in plaats van Mats Wiever. En dan zijn er nog 2 grote knopen die de bondscoach nog moet doorhakken, zegt verslaggever Jeroen.

0: spits, ja, dat gaan we zien.
1: Ja, de oefenwedstrijd van Oranje tegen Oezbekistan dus is vanavond om 9:15. Het weer nog. Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Morgen begint grijs. Later komt er een flinke bak regen aan met ook onweer. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
2: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Een van ons twee die heeft iets gestolen, bewust.
3: Wie was het nou weer?
4: Sander heeft een verhaal van een van ons twee en jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei eerst één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal?
5: Ja, wie van jullie is de crimineel van vandaag?
2: Bef.
5: Het verhaal van vandaag is, ik heb bewust iemand zijn winkelkar gestolen in de supermarkt. Noorden, waarom deed je dat?
3: Omdat de limonadefles op een kleine teen viel.
5: Begrijpelijk. Wef, wat was je reactie dan daarop? Wat was de reactie daarop van de mensen om je heen?
4: Ja, die was niet blij. En toen was ik ineens aan het knokken. En een paar uur later was ik in de cel.
5: Verbaast me ook weer helemaal niks.
3: Ik heb bewust iemand zijn of haar winkelkar gestolen in de supermarkt. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister-app en doe dat even met een spraakmemootje. Dat vinden we extra leuk. Dus ik heb bewust iemand zijn of haar winkelkar gestolen in de supermarkt.

0: Nine brown eyes.
1: Een van ons heeft bewust een winkelkar gestolen in de supermarkt.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, Noorden laat van zich horen in de NPO Luister-app door middel van een spraakmemootje.
3: Oké, dit was 100.000% onze grote vriend Noorden. Onze kleptomaniac.
4: Marleen die zegt ook Noorden, die bekende laatst toch dat hij een beetje een kleptomaan is.
1: Ja, Jill die zegt, ik denk Wef, want op Insta stond merendeel Wef, dus ik ga met die poll mee. Ja, volg onze Insta eventjes, Noorden en Wef, als je dat nog niet doet. Daar krijg je alle behind the scenes van ons mee en alle andere dingen. Ja, de meeste dachten daar dat ik het was, 63% en 38% tegen Wef, dus... Dat klopt trouwens niet, 63 en 38%. Dat staat in het draaiboek, maar dat zal wel 37% zijn. Dan gaan we door naar het antwoord.
2: Who did it?
5: Het was Noorden.
1: Ja, het is heel erg. Het is heel
4: ben je
1: erg.
4: Weer aan het stelen gewoon?
1: Kijk, vorige keer vertelde ik je dat als ik bij de zelfscankassa sta... dat ik een soort van drukkend gevoel krijg... dat er iets niet gescand moest worden.
4: Ja, echt overdreven.
1: En ik kan dat gevoel, dus, of het nou het tasje is of de smint... of er moet gewoon één product niet aangeslagen zijn.
4: Ja, ik vind het heel heftig.
1: Oké, daar ga ik iets mee doen. Misschien met een psycholoog bellen of iemand die dit ook doet. Of, nou, in ieder geval, daar moeten we iets mee. Maar in diezelfde sessie, in diezelfde winkelsessie van vorige week, had ik een probleem. Ik had haast. Ik moest de kinderen van school halen en ik had dus een tempootje erin. En daarom was ik dus vergeten in het begin van de winkel een winkelkar te pakken.
4: Ja.
1: Toen was ik heel ver in de winkel en dan had ik 4 limonade.

0: kon het allemaal niet meer tillen, maar ik moest nog heel veel. Zo erg dat er dus twee producten steeds vielen. Eentje op mijn teen. Toen zag ik een winkelkar.
1: Nee.
0: Toen zag ik een winkelkar zonder eigenaar. En er zat dus nog niks in. En ik liep er de eerste keer langs en dat was er een stemmetje die zei van...
1: Pak hem.
0: Kan je niet maken. Dit kan je niet maken, bro. Deze kar is van iemand. Maar de andere karretje die zei van ja, het is toch wel zonde als die limonade weer valt. Dus ik keek naar die winkelmedewerker en ik keek naar de mensen in het pad. En ik heb gewoon die kar gepakt die dus van iemand anders is en daar heb ik gewoon mijn boodschap in gedaan.
1: Dit is echt zo kinderachtig. Dit slaat echt nergens op.
0: Ja. Ja, ik
1: zet gewoon 50 cent in een karretje en pak er zelf één.
0: Kan ik ook pidden?
2: Wat zeg je, mijn man?

0: jij moet me deze week even helpen. Als Wef namelijk twee kleine foutjes maakt die niet in het draaiboek staan, of spelfouten maakt, of de en het verkeerd gaan, Wef.
1: Dan?
0: Mag ik een tatoeage zetten op je arm?
1: Ja, dat gaat echt niet gebeuren.
0: Jawel, dat is the truth or dare.
1: Nee.
0: Zelfde als ik dit weekend niet mag drinken.
1: Want ja, anders heb je al gedaan.
0: Anders moet ik een hele hete pen.
1: Nee. Dus, wie zegt dat?
0: Wie zegt dat?
1: Of je afgelopen weekend... Ja, doe je hebt...
0: Nee, helemaal niet.
1: Als jij wel hebt gedronken, dan moet jij de allerheetste peper ooit gaan eten.
0: Ja, en als jij twee foutjes maakt deze week, dan gaan we... Nou, ga ik nog even over nadenken.
2: Off the gram. This is love the gram.

0: nieuws in Huizenwef. Prachtig nieuws in Huizenwef.
1: Nou, ja,
0: ik had het nooit, maar dan ook nooit meer verwacht.
1: Ja, ik ga dus binnenkort een zwangerschapsecho moeten doen. En ja, ik heb het ook niet zien aankomen. Ik weet niet zeker of er een baby is of zijn. Want mijn kat is misschien zwanger.
0: Je kat is misschien zwanger.
1: Ja, en je het kat is zo is, erg.
0: Heb je kat, moet je je kat niet laten steriliseren of zo?
1: Ja, en dat hebben ze 4 keer tegen me gezegd.
2: Noordin en Wef.
0: Oké, maar je kat is zwanger. Hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik heb geen idee. Ik moet nog met mijn dierenarts bellen. Dat ga ik zo eventjes doen. Maar kijk, een kat die wordt vaak krols. Dan maken ze bepaalde geluiden. Zo. En dat doet eigenlijk om de 2,5
0: weken. Daarmee roept ze de buurt op. Hoe Batman ze zeg maar zo'n signaal heeft. Om alle hootjes uit de buurt te verzamelen. Ja. Zodat
1: er... Er zijn dus 2 katten die dus elke dag voor de deur komen. Een oranje kat en een andere Britse kort haar.
0: Die zitten gewoon even te roepen om seks.
1: Ja, precies. En mijn kat is natuurlijk niet gesteriliseerd en ze gaat naar buiten. En ik dacht ineens, hé, ze heeft heel lang dat geluid niet meer gemaakt.
0: Oh.
1: Ik kijk naar haar, ik denk... Schat, je ziet er wel een beetje vol uit. Maar je weet toch, je kan misschien... Het is misschien een season. Ik voel ineens een hele harde, ronde buik. En allemaal keiharde tepels. En ze is zo aanhankelijk bij mij. Het is echt alsof ze denkt dat ik de vader ben. Kijk, zeg maar, ik snap het. Je weet nog, single mom. Ik kan haar, zeg maar...
0: Niet doen. Ik wil het zeggen. Ja, dat denken ze allemaal van jou. Oh, niet doen.
1: Maar ja, of ze nou echt zwanger is, ja, daar gaan we straks achter komen.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, we gaan met de dierenarts bellen. Oh. Met mijn eigen dierenarts.
0: En misschien
1: zal ze wel boos worden, want ze heeft echt al een paar keer gezegd, steriliseer haar nou.
0: Oh my god. Oké, denk je trouwens dat Wef haar kat zwanger is? Wat zijn de symptomen?
1: Harde buik en grote tepels.
0: Oh jee. Op een

0: Ja, in huis, hoe even kan er misschien een baby komen?
1: Noordin
2: en Wef.
0: Ja, ik denk dus dat mijn kat zwanger is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik weet niet precies wat ik moet doen. Nou denkt de Phonix Fam ook 93% die denkt dus echt dat ik misschien een kat ga krijgen. Of althans kittens. Want het kan zomaar zijn dat mijn kat zwanger is, want ik moest haar laten steriliseren. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb de dierenarts net even gebeld. Ze wou niet op de radio komen, maar ik heb de antwoorden opgeschreven om erachter te komen. Is ze nou zwanger of niet? Ik gaf dus de symptomen door en ik vroeg, is ze dan zwanger? Toen zei ze dat kan, maar het hoeft nog niet zo te zijn. Belangrijk is dat ze langskomt om even te voelen. En een echo. Ik ga gewoon mee naar de eerste echo. Dat voelt zo sociaal. Want, ik zei, als ze zwanger is, is er dus dan no way back. En ik schrok echt van het antwoord dat ik kreeg. Ze zei, in principe klopt dat. Maar als je het echt niet wil, dan kunnen we in overleg de kat steriliseren en de kittens weghalen. Ik vond dit heel heftig. Dus ik zei, wat kan ik nu doen? En ze zei, het is niks anders dan afwachten en de kittens geboren laten worden en natuurlijk langskomen. Dus ik heb volgende week een afspraak om een echo te laten maken. En het kan zomaar zijn dat ik straks kittens heb.
3: Oh mijn god, wat ga je er dan mee doen? Kunnen we ze verloten onder de luisteraar?
0: Ja, natuurlijk. Als je een kat wil, laat me weten. Maar Noorden, jij wil ook een kat, toch?
3: Nee, ik niet. Absoluut. Ik heb helemaal niks met katten. En ik ga nooit van mijn leven een huis
0: nemen. Nee, maar ik ben echt serieus. Ik zal vast 6 kittens krijgen waarvan ik 2 sowieso ga weggeven. Dus als je een kitten wil, laat even weten.

0: Dit zijn ze wel, hè?
1: Niet normaal.
0: Er ligt hier iets voor me. We moeten het kraken. En ik heb jouw hulp daarbij nodig. Echt jouw hulp. Wat het is en hoe je me kan helpen, hoe je ons kan helpen, dat hoor je zo meteen.

0: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
5: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
11: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fecicianen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: Wij hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Iran en Israël zeggen allebei dat ze stoppen met elkaar aan te vallen. Sinds gisteravond waren er weer nieuwe aanvallen tussen beide landen. De Amerikaanse president Trump was daar niet zo blij mee en ging zich er tegenaan bemoeien. Hij deed een belletje naar de Israëlische president Netanyahu, zag onze correspondent Sjoerd Den Daas.
1: Nu is de boodschap van Trump in elk geval weer dat Netanyahu geen andere keus heeft anders dan een deal te accepteren. Heeft inderdaad dus gebeld. Eerst gevraagd om geen vergelding, die kwam er toch. De hefboom die hij heeft over Netanyahu, die is echt wel beperkt.
0: Netanyahu maakt nu ook zelf bekend dat de aanvallen tegen Iran tijdelijk zijn gestopt. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 15 jaar in te zetten om geld te verdienen op het internet. Het gaat erbij om video's waarin kinderen door hun ouders worden ingezet op de socials om vakanties of spullen te promoten. Ja, of die hun kinderen challenges laten doen, zoals de vlogfamilie Beringa.
2: Dat betekent dat jullie alle vier zometeen spullen mogen pakken. Krijg je er 2 minuten de tijd voor om je mee te vermaken op je kamer. En dan blijven we vandaag de hele dag lang, of het gaat lukken, op hun kamer zich vermaken.
0: Ja, het kabinet wil het inzetten van kinderen voor dit soort video's strafbaar maken door het onder de wet op kinderarbeid te laten vallen. Een leerling van een middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreisje in Parijs gewond geraakt nadat hij in de rivier de Seine viel. Het gebeurde allemaal tijdens een boottocht. Waardoor de jongen in het water is gevallen, weten we niet. Hij ligt nog in het ziekenhuis. En in Houten, in de buurt van Utrecht, is een experiment begonnen met een fietspad met een maximumsnelheid. Ja, vanaf vandaag mag je daar maar 20 km per uur rijden. Dat moet het fietspad een stuk veiliger maken, want er gebeuren vaak ongelukken. En ook wordt er flink hard gereden.
3: Hoe hard gaat die?
4: De bakfiets. Ah. Die gaat wel 27 als je doortrapt.
5: 45.
3: Rijdt u vaak harder dan 20 km per uur?
6: Als ik begrijp, ja. Het wordt niet op turbo, het is turbo 26, 28.
0: Ja, deze jongen snapt het wel.
7: De ene kant wel slim, ook wel een beetje jammer.
3: Waarom?
7: Kan ik niet meer even hard.
0: Het experiment in Houten duurt 2 weken en de politie kan boetes uitdelen aan mensen die te hard over dat fietspad chasen. Gaan we naar het weer toe. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint droog, later veel buien met ook onweer erbij. En het wordt best fris voor de tijd van het jaar, een graad of 17.
8: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
9: Kevin en Roxy Dekker hoor je zo meteen alvast bezig aan Soundflow.

0: start of vanaf de start.
1: Ja, en iedereen hier vandaag op het kantoor die is helemaal zenuwachtig over die koffer die vanmiddag bij Fernando is gevonden, hè? Ja, wij weten er dus ook helemaal niks van. Maar er zit dus een koffer in. En het enige wat we weten is, dit is de allergrootste en dikste prijs ooit die we weg gaan geven bij Phoenix. En die kan van jou zijn. En het is heel simpel. Het is gewoon echt simpeler dan simpel. We hebben een code nodig. Want op deze koffer die ik voor me heb liggen staan namelijk 4 cijfers. Maar that's it. We weten niet wat een theorie. We weten niet waar we moeten zoeken. We weten alleen dat we 4 cijfers moeten invullen. En ik ben zo benieuwd. Wat zou hier dan in zitten? Oneindig aantal shotjes. Meet and greet met een artiest. DJ les van Northern Blessing. Ik weet niet. Nee, maar even serieus. Iedereen doet oprecht zenuwachtig. Iedereen doet oprecht zenuwachtig.
2: Ik wil de hele tijd nog wat zeggen, maar mijn microfoon staat de hele tijd uit. Dit is een koffer die je wil hebben. Ik heb hem al geprobeerd open te maken, maar mij is het niet gelukt.
1: Oh, jij hebt al gewoon stiekem
2: ja,
1: die code.
2: Ja, ik wil weten wat erin zit. Maar misschien weet jij het. En dat kan je dus laten weten in de NPO-luister.
1: Ja, vanochtend hadden we dus een code. En dat was in de show van Chris. En dat was Wilson. En die kwam met de code 1937. Dat was dus niet goed. Maar let op, ik ben ook vooral benieuwd naar jouw theorie. We zijn op zoek naar een 4-cijferig code. Welke code ga jij invoeren in deze koffer? En wat is daarop jouw theorie? Laat het weten in de NPO-luister-app. En wie weet pak jij de allergrootste Phoenix-prijs ooit.
2: Jij hebt toch Expeditie Robinson gedaan? Jij zou het wel moeten weten.
1: Dit is mijn proef.

0: met de geheime prijs samen al openmaken vandaag. Vanochtend werd er dus een koffer gevonden tijdens Fernando. We weten helemaal niks, behalve dat er 4 cijfers op zitten en dat we hem samen proberen te kraken. Elke show heeft 1 kans. Dus het is ontzettend belangrijk dat jij een goede theorie invult, want die ene kans, we moeten het er samen mee doen. Wat is er vandaag al allemaal voorbij gekomen qua code? 4232 is een veelgebruikte code, maar ook 2002, de oprichting van Phonix. 1937, en dan hoor ik je denken, waarom 1937? Omdat dat een X maakt op je toetsenbord, wat dus staat voor Van X. Het zijn allemaal codes van een koffer die hier in de studio ligt, waar de grootste prijs ooit van Van X in zit. De dikste prijs ooit. Gaan we die koffer hier in het hier en nu?
1: Jeetje.
0: Ja, ik word er zelf helemaal zenuwachtig
1: van,
0: merk
1: ik. Ja, ik hoor het.
0: Janief.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat voor code stuurde jij door en hoe kwam je op dit idee?
2: Jordan, jij roept met zo hard dikste prijs die Van X gaat weggeven. En het eerste wat ik dacht, dik 1000.
0: Ah, dikste 1000. Oké, okay, dus welk cijfer dan?
2: Ik zou zeggen 1000. De dikste 1000. Dikste prijs aller tijden. 1000 euro, misschien wel een festival in het buitenland. Die Van X volledig betaalt.
0: Oh!
2: Maar kunnen.
0: Waar hoop jij het meest op?
2: Ja, ik hoop wel op een dik festival in het buitenland.
0: Dik festival in het buitenland. We gaan jouw code invoeren. Dus even ter goede orde. Jouw code is 1000, oftewel 1000. Klopt dat?
2: Helemaal correct.
0: Oké, ik ga hem invoeren. 1000. Jouw code is niet goed. Oh, ik had er zo'n vertrouwen in.
1: Ik
0: trapte
1: dacht het
0: mezelf ook met de dikste prijs. De dikste, maar we hebben dus de code niet. Het is fout.
2: Dan kom ik je opzoeken op I Love Bourbon, sowieso.
0: Dat is ook helemaal goed. Ik draai daar niet, maar ik... misschien ben ik er wel gewoon lekker aan het
1: feesten.
0: Dat is zeker een goed festivaletje om naartoe te gaan. Jouw code is dus niet goed. Maar sowieso dankjewel voor het doorsturen. En jouw theorie, dat vond ik een goede theorie. Vanavond dus een nieuwe kans tijdens de blok. Deze code 1000, oftewel 1000, dat is hem dus niet. Je hebt vanavond weer een nieuwe kans voor de allerdikste prijs ooit. Om die

0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: We gaan zo meteen een drugsdrankje onderzoeken wat jij misschien wel gedronken hebt.

0: wilde weetjes.
1: En in Coca-Cola zat ooit cocaïne. Heb je dat ooit eerder gehoord?
2: Komt daar die naam dan vandaan?
1: Ik heb geen idee. Ja, ik vind echt dat we dit moeten gaan onderzoeken. Ik heb het voorbij zien komen op mijn For You page. En ik had zoiets van, dit moet wel zo zijn. Cocaïne zit toch in een coca-plant? Coca-plant.
2: Ja, de coca-bladeren, daar maken ze uiteindelijk cocaïne van, zeker.
1: Denk je dat waar is?
2: Nee, ik denk dat echt...
1: Je gelooft het niet?
2: Klinkklare onzin is.
1: Ja, maar dat kan toch niet? Als het van
2: waar
1: zo'n...
2: heb je dit nou weer gezien?
1: Het internet. Nee, ik zag het voorbij komen in een Instagram-post.
2: Dat heb gestaan op Facebook.
1: Nee, maar hallo, even serieus. Waarom heet het dan Coca-Cola? Je
2: omdat
1: kan letterlijk cocaïne.
2: Iets met coca-bladeren. Weet
1: ja, maar letterlijk, daar kan je cocaïne.
2: Ja,
1: daar
2: is niet
1: kan
2: als je zo'n coca-blad pakt, dat je dat even fijn stampt en dat je door je neus haalt en dat
1: weet
2: er dan cocaïne
1: niet.
2: Is. Het is een heel proces.
1: Weet jij hoe je cocaïne maakt dan?
2: Ja. Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, tuurlijk, daarom moet je naar Colombia.
2: Ik kan het niet. Nee, niet daarom, maar voor de burrata.
1: Nee, maar ik denk oprecht echt, het kan niet zo zijn dat er nooit cocaïne heeft gezeten. Ja, ik snap nu niet meer, want het is natuurlijk illegaal nu. Maar ik denk echt in een periode toen iedereen nog vrij drugs aan het gebruiken was, moet het wel zo zijn. Dus ik vind dat we dit samen moeten gaan onderzoeken. Denk jij dat er ooit cocaïne in Coca-Cola heeft gezeten? Laat het weten in de NPO Luister.
2: Ik denk dus absoluut van niet. Jij denkt van wel, ja. Maar wij vinden het heel belangrijk. Wat denk jij nou? Laat het weten. Toby on the beat.

0: In Coca-Cola zat vroeger cocaïne.
1: Wilde weetjes.
0: Je zou vast denken dat ik crazy ben, maar ik heb dit
2: Ook crazy, natuurlijk.
0: Ik heb dit echt gelezen op het internet. Het kan zomaar zijn dat mensen vroeger gewoon cocaïne aan het drinken waren. En dat jullie gewoon geen idee hebben gehad. Hoe insane is dit? We moeten dit samen gaan uitzoeken deze week. Ik vraag eigenlijk aan jou of jij dit ook denkt. Melissa die zegt vroeger was het echt zo, maar of het er nu nog in zit, dat weet ik niet. Diego zegt volgens mij is het niet waar tegenwoordig, maar vroeger in die siroop Coca-Cola zal het wel, zeggen ze. Wef heeft gelijk, het is echt waar, zegt me Emma.
2: Is er nog iemand die denkt dat het niet waar is? Sanjana zegt, er zit inderdaad coke in Coca-Cola. Het was eerst een medisch drankje.
0: 84% van de Phonics fam die denkt dus echt dat het waar is.
2: Ik denk
0: echt
2: dat het klinkklare onzin is. Zo'n internetfeitje waarmee je Biggie doet op verjaardagen, die dus achteraf helemaal niet klopt.
0: Oké, maar zou je me geloven als ik het recept van Coca-Cola kan opzoeken en kan vinden?
2: Niet.
0: Ik ga echt mijn best doen om het alleroudste recept ooit van Coca-Cola te vinden. En als ik die morgen heb en er cocaïne in zit.
2: Van welk jaar zijn ze eigenlijk?
0: Ja, dat ga ik uitzoeken en dat laat ik morgen aan je weten.
2: Is goed, zometeen is het ook tijd voor de blok. En daar is dus ook jouw kans om nog een keer de code te kraken van de koffer waar echt de allerdikste Phonics-prijs ooit in zit. We hebben hier een koffer, die is vanochtend binnengekomen. We hebben geen idee wat erin zit en wat de code is. De enige mogelijkheid die we hebben om te kraken, dat ben jij. Dus zometeen tijdens de blok, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kotti Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Allesnetwerk. Ziggo.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Dior met Go Mama.

0: Goedenavond, hier ben je weer ingetuned bij
1: De Bla,
0: de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond gaan we weer grabbelen voor onze Artist of the Week. Maar eerst, ja, de 21-jarige Nederlandse Lin vertelde op TikTok dat zij op date was met Zac Efron. Efron. Ze schelen 15 jaar. Kijk, dat aan zich vind ik al best wel apart. Maar hoe kom je in aanraking met Zac Efron? Dat vroeg ik me echt af. Nou, Lin werkte dus in een 5-sterrenhotel. En Zac belde voor roomservice. En toen dacht Zac, hey, dat is een leuke meid. Toen vroeg hij haar nummer. En appte later of ze mee uit eten wilde. Nou, Lin wist niet wat er over kwam. En dacht, oh my god, eten met Troy Bolton. Dat is echt mijn meisjesdroom. Daar kan ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. Maar ze zat ook in een relatie. Nou, eindstand dacht ze, ik kan dit niet laten gaan. En dus ging Lin op date met Zac Efron. Wat een verhaal. Maar alsnog, Lin had dus gewoon een relatie. Dus, ik ben benieuwd wat jij denkt. Is het oké als je partner met een celebrity crush uit eten zou gaan? Laat het me weten in de NPO Luister App.

0: Ook de liefde en Lil Kleine Ruud Speakers met Waterkant. On the block met Naomi. Is het oké als je partner met een celeb crush uit eten zou gaan? Dat vroeg ik je net. Want Lin, de 21-jarige Lin uit Nederland, die ging opeens op date met Zac Efron. Maar ze had wel gewoon een relatie. Dus ik dacht, ja, kan dat niet? Nou, ik kom me laten weten in de NPO Luister app. Elisa 001 deed dat, zegt namelijk nee, sorry. Een date is een date. Ik zou het niet waarderen. Ja, Jordi die zegt, kom op man, hoeveel kans krijg je nou om met een wereldster uit eten te gaan? Ja goed, het blijft ook gewoon een mens, maar ik snap wel wat je zegt. En Noor die zegt, ja, als het echt alleen eten is, uit nieuwsgierigheid, zou ik het misschien nog begrijpen. Ja, ik denk dus dat ik dat ook zo zou hebben. Dat ik zou denken, ja, als jij alleen gaat eten, dan kom je weer naar huis.
1: Je gaat toch op een date?
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat heel raar. Ik vind het heel raar. Ja, ik vind het heel raar dat het dan wel zou mogen met, weet ik veel, Zac Efron, Selena Gomez, Rihanna of Beyoncé. Maar dat als het je buurvrouw is, dat je dan, ja, ik vind dat raar.
0: Ja, is ook heel raar.
1: Je vindt het gewoon goed dat je vent of je vrouw op date gaat met iemand anders. Ja, vind ik echt fucking raar. Nee, sorry.
0: Maar het ligt voor mij aan. Stel je voor, het is gewoon één keer. En er wordt sowieso niet gesext. Er wordt sowieso niet gezoend. Je gaat gewoon alleen maar lekker eten en met elkaar kletsen.
1: Ja, dan is het toch geen date? Dan is het geen date.
0: Moet je altijd seks of zoenen op een date?
1: Nee, maar je gaat wel op date met de intentie dat je misschien gaat seks of zoenen. Nee, maar gewoon een date vind ik. Dat je gaat kijken of jij een liefdesrelatie met elkaar aan zou kunnen gaan. Op welke manier dan ook.
0: Oh ja, dat vind ik niet. Maar dat is dus een hele goeie. Want dan weet je dus... Ja.
1: Ja, maar dan als het dus... Ja,
0: jij want Zac Efron die gaat heus niet een relatie... Nou ja, goed. Zac Efron date echt alleen maar met hele jonge meiden, hè? Boven de 25 doet hij niet.
1: Kut, val ik er net buiten.
0: Fuck, shit.
1: Nee, maar, ja, maar ik vind een date... Nee, je gaat toch niet op een date en dan... met de intentie dat je één keer elkaar ziet en nooit weer... en ook niet iets seksueels met elkaar... Ik nee, Naomi, dat, ik nee. Ik kan daar niet in komen.
0: Ik heb het wel eens gedaan op vakantie, want dan wist ik... ja, oké, kijk, ik ga weer naar Nederland. En jij komt ook niet naar Nederland. Jij blijft lekker daar.
1: Nee, maar het betekent niet dat je dan date voor een relatie. Maar je date wel om... Je hebt wel een date. En in mijn optiek is een date niet dat je met een vriend of vriendin... gaat golven. Nee, op een date leer je elkaar kennen. En dan kan er eventueel wat gebeuren... Dat is niet om daar kan een vriendschap uitkomen, maar dat is niet met intentie. Nou, misschien kunnen we één keer een vriendschappelijke afspraak met elkaar hebben en daarna nooit meer. Ik kan
0: nee,
1: er niet in komen.
0: Vriendschappelijk.
1: Ja, maar dan is het dus een date.
0: Nee.
1: Wat voor een relatie, niet een relatie, maar een relatie in welke vorm dan ook. Dus of het nou een seksuele relatie is, of het nou
0: kan ook eenmalig.
1: Ja, maar dat zou ik dus niet... Ik wil niet dat mijn vent een date met iemand heeft... en eventueel iemand anders zou lopen wiepen. Nee!
0: Nee, zonder seks kan toch?
1: Ja, nee, maar dan intentie. Het gaat om de intentie. Als het niet met mijn buurvrouw mag... dan mag het ook niet met Rihanna.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Nou, dat snap ik, ja. Ja, ik kijk daar anders.
1: Maar ik heb geen relatie, dus Zac Efron, je mag me gewoon bellen, hoor.
0: Oh ja, laten we hem mailen.
1: Ja, goed.
0: Of we moeten ook gaan werken waar Lin werkt.
1: Ja.
0: Bij dat hotel.
1: Ja.
0: Oké, tot later, Zac. Ja.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Matrassen, luiers en in elkaar gestorte kasten op straat. Ja, er ligt echt van alles en nog wat rondom de Haagse Markt. En de gemeente zegt er elke dag mee bezig te zijn, maar de Haagenezen die merken dat nog niet. Nou, wat ze wel merken, dat vertelden ze aan Omroep West. Luister maar mee.
3: Er zijn meer meeuwen hier als op Scheveningen. Dus ze pikken al die zakken open. Ja, en dan komt alles op straat te liggen.
4: Dit is maar een klein deel van wat er allemaal op straat wordt gedumpt. Ook ondernemers in de buurt hebben last van het smerige afval.
5: Ik merk gewoon dat vooral nu het heet is, de afgelopen tijd de geur wordt gewoon steeds erger en erger. Het is gewoon soms gewoon ondraaglijk om hier te zitten terwijl de geur echt naar binnen komt van buiten.
6: Af en toe mensen zijn lui om open te maken, dan gooien ze naast. De volgende die komt, ja, zie je een vuilniszak buiten, zegt hij is vol, leed hij ook neer. Aan de volgende dag, je hebt vogels die maken die hele vuilniszak openmaken. Die zijn allemaal rotzooi hier en stinkt echt. Echt stinkt luiers, noem maar wat.
3: Dat ligt overal natuurlijk. Overal hier in deze hele wijk. Iedereen die gooit me alles naast zijn bak. En als zijn bak vol is, ze nemen niet de moeite om het naar een andere bak te doen. Dus dan gooien ze het en daarnaast. En daardoor gaat alles achteruit natuurlijk.

Instinct en Morad. The Block met Naomi. Ja, en zometeen ga ik jou introduceren aan een hele vette artiest die jij waarschijnlijk nog niet kent. Nou, wie dat is, dat hoor je zometeen na Tyga, Janae Aiko en Pop Smoke met Sunshine.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou.

0: @danesse.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stadsschouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
0: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jade Lauren on the block met Wacht Niet.

Franchenka M met Bare Minimum. Artist of the Week. Ja, hier bij Funic supporten we natuurlijk altijd nieuw talent. En dat doen we hier aan de blok door elke week iemand te benoemen als onze Artist of the Week. Ja, ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen, van die loterijballen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. Dus dat betekent, wie ik er nu uitgrabbel, die hoor je deze hele week op Funic. En die komt donderdag langs voor een interview en een live performance. Aanmelden kan natuurlijk nog steeds, want nieuw talent is altijd welkom dus. Wil je nou ook de hele week gedraaid worden hier op Funic? Stuur dan een mailtje naar mij op naomi@funic.nl met je tune. Oké, ik ga nu de bak met ballen er even bij pakken. En zometeen ga ik de gelukkige winnaar eruit grabbelen. Dat zo.

Ja, we gaan echt iets superleuks doen, namelijk onze nieuwe Artist of the Week loten. Ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. Nou, en nu is het moment aangebroken om te gaan grabbelen. Ik vind dit altijd zo leuk. Oké, grabbel, grabbel, even kijken. Ga ik hem nu openmaken? Oké, ik zie een naam. Laat ik even zien aan de producer Sanne. Oké, ik kan je alvast verklappen. Het is een mannelijke artiest uit Rotterdam-Zuid. En zijn artiestennaam heeft een bijzondere betekenis.

0: achternaam heeft een bijzondere betekenis. Maar daar zal hij straks zelfs al meer over vertellen. Als hij langskomt aanstaande donderdag. En als het goed is, hangt hij bijna aan de lijn. Het was zo spannend. Oh, oh, heel spannend. Hallo?
1: Hallo?
0: Spreek ik met Balans?
1: Jazeker.
0: Met Naomi van Fanix.
1: Hey Naomi.
0: Hi. Hey, we hebben hier net in de studio geloot wie onze nieuwe Artist of the Week wordt. En nou, wat leuk. Dat ben jij.
1: Nou. Serieus?
0: Ja, ik ben echt serieus.
1: Lekker man, eindelijk.
0: Eindelijk? Ben je al lang aan de weg gaan het timmeren?
1: Ja, zeker. Ik ben al drie keer... Ik heb al drie keer proberen mee te doen.
0: Ja.
1: En drie keer heb ik verloren, helaas. Want de competitie was wel gewoon groot en de mensen waren ook echt gewoon goed.
0: Ja.
1: Dus ik ben gewoon blij dat ik dit keer de kans heb gekregen nu.
0: Geweldig. Nou ja, dit is jouw week.
1: Ja, lekker man. Let's go.
0: Ja, let's go. We gaan jou de hele week hier draaien op Fanix on the Block. En donderdag kom je bij ons langs voor een interview en een live performance. Heb je er zin in?
1: Ja, zeker te weten.
0: Goed zo, ik ook. Nou, dan zien we jou donderdag. En zoals ik al zei, we gaan de hele week je tune draaien. Nu dus ook. En je mag hem zelf aankondigen.
1: Oké, heerlijk man. Yo, Balans hier, pieps. Zo, heerlijk. We zijn op de radio. En dit is mijn track. Hoe lang nog? Futuring Fully Load.

0: Champagne Papi.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Er zijn heel wat bijzondere beroepen natuurlijk. Maar heb je al ooit gehoord van een stadsherder? Ja, een herder in de stad. Nou, Brechtje is dat in Rotterdam. En wat zij precies doet, dat vertelde ze aan Rijnmond. Luister maar even mee.
3: Ik ben Brechtje. Ik ben stadsherder in Rotterdam. Dit zijn mijn schapen. Stadsherder is in principe de begrazing met de schapen. Maar in plaats van zoals we het eigenlijk traditioneel kennen op de hei, zit het midden in de stad. Het zijn er ongeveer 100 stuks.
4: Hoe lang duurde het dan?
3: Bijna 2 jaar. Als kind was dit al mijn droom. Hond gekocht, getraind. Nou ja, ziet het. Ik sta ertussen. Ik ben er heel blij daarmee.
4: Wat vind je het leukste aan je vers?
3: Zelf toch wel de samenwerking met mijn hond. Zorgen dat de schapen het goed hebben. Gewoon het buiten zijn. Zorgen dat het allemaal goed verloopt eigenlijk, ja. Dit is Kira. Mijn eerste echte werkhond, om zo maar te noemen. Nou ja, zonder hond kan je dit werk eigenlijk niet doen. Nee, je zag het, als ze dan gingen rennen, dan hou je dat niet bij. Zij hebben het instinct van de schapen bij elkaar houden. Door de commando's op te geven wat ik wil, dus links of rechts. Of dat ze moet stoppen. Kan ik daardoor de kudde en met mijn hond ze eigenlijk sturen.
4: Want wie is hier nou de baas? Ben jij dat of is Kira dat stiekem?
3: Er zijn op bepaalde vlakken dat zij wel de baas is. Bij schaapdrijven, of in ieder geval dit werk, daar hebben wij ook nog wel een bonje moeten voeren voordat we daar overeen zijn wie er nou eigenlijk echt de baas is. Ik denk dat wel dat ik het gewonnen heb. Ik voel wel dat ik mijn leven met schapen en honden, dat gaat nooit over.
1: On the block met Naomi.

0: bij Phonix. Ja, dit was Star Live.
1: The Block met Naomi.
0: Hey, hoe is het om in de gevangenis te zitten? En hoe is het om weer vrij te komen? Ja, straks spreken we met iemand die ons daar meer over gaat vertellen. Naast Lou Olly en Jairzinho, dit is Stelt Niks Voor.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou.

0: Vanessa.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Oranje fans op.

0: Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
2: Hermanos! Ja.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer, vannacht af en toe regen, het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh my god!
3: Dankjewel, Phoenix.
4: Oh yes!
5: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van een koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.
6: Naomi. Nu Anne Blak, Noah No en Lil Kleine.

0: the block.
1: Als jij het woord crimineel of gevangene hoort, dan heb je waarschijnlijk meteen een beeld in je hoofd. Maar klopt dat beeld wel? Dat kan je zelf oordelen tijdens het luisteren van de podcast Achter de tralies schijnt de zon. En de maker van deze podcast zit hier bij ons in de studio. Hey Frank, welkom.
2: Dank jullie wel.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, ik vind het heel fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, zeker. Hey, in je nieuwe podcast ga je in gesprek met mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Waarom wilde jij deze podcast maken?
2: De podcast is eigenlijk een idee van een oud misdaadverslaggever. Waar ik eigenlijk een documentaire mee wilde maken. Dat is tot op heden niet gelukt. Hij kwam met dit idee, een podcast. Mijn vrouw Maria die zei ook altijd van je moet een podcast gaan doen. En ik heb hem gebaseerd op de titel van mijn eigen boek Achter de tralies schijnt de zon. En ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ze elke persoon die gedetineerd is geweest, ik zeg altijd maar zo, niet elke gedetineerde is een crimineel en niet elke crimineel is gedetineerde. Dus wij zijn niet ons delict, maar wij zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed met emoties. En ik vind dat die verhalen naar buiten gebracht moeten worden, zodat mensen meer bewust worden en begrip krijgen voor de verhalen achter de mensen met hun delict.
1: Ja, heel belangrijk. En je zegt wij, dus kan ik hieruit halen dat je dan zelf ook een achtergrond hebt met detentie? Ja.
2: Ik heb 3 jaar straf opgelegd gekregen in Italië. Weliswaar onschuldig. Als je mijn naam googelt, Frank de Bruin, op socials is het Let Me Be Frank. Dan zie je heel veel naar buiten komen. Veel podcasts, veel media dingen. Omdat ik onschuldig vast heb gezeten in Italië, waar de sfeer net iets grimmiger is als hier in Nederland.
1: Mm-hmm. Oké, ja. Hey, je zegt zelf dat je straf eigenlijk pas echt begint zodra je vrijkomt.
2: Ja.
1: Wat onderschatten we dan aan de tijd na de detentie?
2: Nou, ten eerste, je wordt overal buitengesloten. Dus alle deuren die blijven voor jou gesloten. Mm. Dus je voelt je heel erg geïsoleerd, eenzaam, niet begrepen, veroordeeld, gestigmatiseerd, stempel op je rug. Niemand wil iets met je te maken hebben, welke werkgever dan ook. En vandaar dat ik ook dus voornemens ben om een derde boek te schrijven met de titel Gestigmatiseerd, levenslang veroordeeld.
1: Mm. Ja, ja. En welke bekende gezichten schuiven aan de podcast?
2: Nou, ik heb een paar leuke. Eentje is een Rotterdamse held, vechtsportheld. Dat is Jantje Oosterbaan. Is met een goede vriend van me. Die heeft toegezegd. Die zit nu in Spanje. Onze kale vriend Alex Soze. Alles kan kapot. Die heeft ook toegezegd. Dat zijn er zo eventjes 2. Nou ja, en dan de rappers waar ik afgelopen weekend een videoclip mee heb geschoten. Dat zijn Makka, Marco Campagne en Seppa, Praat van de Straat uit Amsterdam Zuidoost.
1: Hele namen.
2: Ja, dat zijn flinke namen.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Hey, en wat wil je bereiken met de podcast?
2: Ja, ik wil bereiken dat mensen ten eerste allemaal gaan kijken en luisteren. Zodat ik ook mijn verhaal naar buiten kan brengen. Ja. Dat ze ook mijn boeken gaan lezen. Die trouwens ook te beluisteren zijn op Spotify. Maar met name wil ik dat de mensen dus eigenlijk meer begrip krijgen. Net zoals het programma Hello Vertel, waar ik trouwens in het eerste seizoen ook meedeed. Proberen we eigenlijk te laten zien dat iedereen een verhaal heeft. En dat zijn vaak echt schrijnende verhalen. En wanneer die naar buiten worden gebracht, ik denk dat het heel veel bewustwording naar buiten met een zingeving.
1: Mooi. Hey Frank, heel erg bedankt voor je komst. En jij hebt nog een stukje spoken word voorbereid.
2: Ja, daar wil ik wel mee afsluiten. Dat lijkt me leuk, ja.
1: Ja, dus ik zou zeggen, take it away.
2: Als je je eigen zelf geen eisen stelt, dan maak je volgens mij al snel door alle pijn van je brein en cel, waardoor de mens zichzelf in feite kwelt. Terwijl jij jouw tralie ijzers telt en de andere mensen wijst en scheldt, zit jij vast in je eigen hel. Verman je en verwijt jezelf. Want elke eigen wijze vent die zijn identiteit niet kent, creëert op eigen wijze zelf zijn lijdensweg of eigen hel. Die pijn en kwelling zijn we zelf. Erken het, onderwijs jezelf. Al gaat de tijd niet bij zo snel, uiteindelijk keert de tijd vanzelf. Wees wijzer en bevrijd jezelf en blijf vooral dicht bij jezelf. Want verandering wordt op prijs gesteld, maar begint uiteindelijk bij jezelf.

0: Ome Duo. Ja, wij gaan vandaag iets heel erg bijzonders doen, want hier in de studio ligt een koffer met een slot en een code. Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb geen idee wat erin zit. Wat ik wel weet, is dat het te maken heeft met de allergrootste prijs die we ooit hebben gegeven. Nou, dus deze koffer die moet open, willen we erachter komen wat deze prijs is. Daarna pas kunnen wij de prijs weggeven. Nou, vanmiddag dacht Ella bij Rewind dat de code 2002 was, omdat Phanix in 2002 is opgericht. Helaas was dat niet goed en we weten nog steeds niet wat die grote prijs is. Nou, ik moet het weten, die koffer moet open, maar er zit een code op, 4 cijfers. En ik heb jou nodig. Dus wat denk jij dat die code is en waarom denk je dat? Misschien kraken we dan zo samen de koffer en komen we erachter wat die mega grote prijs is. Laat het me weten in de NPO Luister app. Wat is die code?
1: Yo, Russian. Yo, so I wanna...

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ken elke moeder vlek op je body, niet zeggen ben niet met je bezig. Stand af, druk en mijn kussen sloop. Altijd dat je mijn kussen sloopt. Nergens laat je kussen zo, want niemand als ik laat het lukken zo. Yo.

0: En Lelis Marleen, Lucio en Christian D. Ja, hier in de studio ligt een koffer met een slot en een code. En ik zeg je heel eerlijk, ik heb geen idee wat erin zit. Nou, wat ik wel weet is dat het te maken heeft met de allergrootste prijs die we ooit hebben weggegeven. Dus deze koffer moet open, willen we erachter komen wat deze prijs is. En daarna kunnen we de prijs weggeven. Nou, jij kon laten weten wat jij denkt dat de code is en waarom je dat denkt. En misschien kraak je dan wel de koffer en komen we er samen achter wat de prijs is. Je kon me laten weten in de NPO Luister-app. Senna deed dat. Hallo Senna.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi, je bent lekker tv aan het kijken.
1: Jazeker.
0: Ik hoop zo dat jij gewoon de goede code hebt.
1: Ik hoop het ook echt.
0: Ja, want vertel het eens aan ons.
1: Ik denk dat het 0806 kan zijn.
0: 0806 denk je?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Vandaag is een mooie dag, dus dacht ik de datum van vandaag, 0806.
0: Vandaag is 0806. Oh, dat zou goed zijn. Oké, ik ga even die koffer erbij pakken. Ik ga proberen om te kijken of het 0806 is. Oh, nee!
1: Jammer!
0: Het is niet 0806, Senna, en ik vond het zo'n goede reden.
1: Jammer.
0: Oh, dit is zo balen. Okay, ja, we moeten met elkaar blijven kijken, blijven nadenken wat het is. Doe mee alsjeblieft de volgende keer, want die koffer moet open.
1: Komt goed hoor.
0: Dankjewel, Senna.

0: uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.

Ja, en het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok bij Phonix gedraaid wordt. Het is heel erg simpel. Denk even na, waar heb je zin in? Welke tune wil je horen? Wat houdt je wakker? Waardoor kom jij nu de avond door? Maakt niet uit wat het is. Wat jij wil horen, kan je me laten weten in de NPO Luister-app. Met een berichtje of met een memo. En wie weet draai ik zometeen.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, het is request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok bij Funix gedraaid wordt. Dus ik vroeg net aan je, waar heb je zin in? Wat wil je horen? Je kon hem laten weten in de NPO Luister app. En vanavond deed Levi dat. Hij heeft namelijk zin in een Keizer en Gio. Way back, zegt hij, hoe ze loopt. Oh, heerlijk. Gaan we doen.
2: Ja. Yeah. Let's do it.
3: Gio, Keizer, baby.

0: boost.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in Vloeren.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via L3BBoost.nl.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
9: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij...

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
1: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
0: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
0: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
4: Naomi.
5: Jij bent nog steeds ingetuned bij de Blok Tris Belawahid met Trofee.

Jonna Fraser met Fashion Week. On the block met Naomi. Ja, is het lid of is het shit? En vandaag met Irina uit Den Haag. Zij zegt, hey Naomi, ik was afgelopen week een paar dagen weg met een paar vriendinnen. Tijdens de derde avond hadden we een discussie waar we niet uitkwamen en daarna ontstond er een flinke ruzie. Ik ben boos naar bed gegaan en heb de volgende ochtend mijn spullen gepakt en ben naar huis gereden. Ja, de lol was er voor mij vanaf. Nu zijn al mijn vrienden boos omdat ik naar huis ben gegaan terwijl ik gewoon voor mezelf heb gekozen. Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om naar huis te gaan tijdens de vakantie met je vriendinnen vanwege een ruzie? Oeh. Irina, wat vervelend dat dit gebeurt op je vakantie. Dat lijkt me heel naar. En ik kan me voorstellen, als je helemaal naar huis rijdt, dan was het waarschijnlijk wel echt een flinke ruzie, zoals je al zegt. Ja, heel vervelend. Ja, ik moet dan zeggen, lid. Nou, is het lid of is het shit om naar huis te gaan tijdens de vakantie met je vriendinnen vanwege een ruzie? Ja. Lid, je moet zelf weten wat je doet, vind ik. Maar goed, wat vind jij? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lid of is het shit om naar huis te gaan tijdens de vakantie met je vriendinnen vanwege een ruzie?

0: met Party Gyal.
1: On the Block met Naomi.
0: Irina uit Den Haag ging naar huis tijdens de vakantie met haar vriendinnen vanwege een uit de hand gelopen discussie. Irina vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om naar huis te gaan tijdens de vakantie met je vriendinnen vanwege een ruzie? Ja, ik zei lid, ik vind dat je gewoon lekker moet doen wat je zelf wil. Als het te ver gaat, ja, dan ga je gewoon pleiten, lijkt mij. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Je kon hem laten weten in de NPO Luister-app. Lin, die vindt het lid, die zegt je moet lekker doen wat je zelf wil. Als jij er klaar mee bent en wil gaan, dan moet je lekker gaan. Ja, dat vind ik dus ook. Frank, die vindt het shit. Die zegt, ja, en zulke dingen gebeuren vaker bij vrouwen dan bij mannen. Wat een gezeik. Frank, jou ga ik negeren. Dim zegt, lid, bij ruzie lekker wegwezen. Ja, en Feli zegt, shit, praat het eerst uit. Oké, Sanne, wat vind jij?
2: Shit, ik vind het echt heel erg shit.
0: Waarom?
2: Nou, ik vind als je met je vriendinnen op vakantie bent en je hebt een discussie en die loopt uit de hand, dan... Als je goede vrienden bent, en dat, ik ga ervan uit dat je goede vrienden bent als je met elkaar besluit om bijvoorbeeld een week weg te gaan.
0: Ja.
2: Dan praat je dat uit.
0: En wat nou als dat niet gaat?
2: Dan doe je daar nog een keer je best voor, vind ik. Kijk, ik snap echt wel dat je tot een punt kan komen dat je naar huis gaat, maar ik kan me gewoon bijna niet voorstellen als ik naar mijn eigen kijk.
0: Ja.
2: Ik kan ook wel eens een verhitte discussie hebben met mijn vriendinnen. En er, nou ja, echt ruzie hebben we niet. Maar dat zou best eens kunnen voorkomen. Omdat je gewoon echt verschilt van mening ergens over. Of echt iets niet leuk vindt wat de ander gezegd of gedaan heeft. Maar dan praat je dat uit. En als je er in eerste instantie binnen 5 minuten of 10 minuten, terwijl je het erover hebt, er niet uitkomt, dan zou ik zeggen, schrijf het allebei even op en luister echt naar elkaar. Want ja, maar als je weggaat, ik zie dat wel als een soort einde vriendschap.
0: Ja, dan, denk ik ook, ja.
2: Dan ga je weg en dan moet je ook accepteren dat dus die ruzie het waard geweest moet zijn om te zeggen van, hey, dit was het.
0: Ja, dat denk ik ook, ja, anders ga je niet weg. Ja.
2: Nee,
0: ja.
2: Dus ik, in dat opzicht, zeg maar, als er echt iets is gebeurd waarvan je denkt, ja, ik wil het niet goed maken met deze mensen, dan vind ik het lid om weg te gaan, want dan is dat gewoon punt, klaar, uit.
0: Ja.
2: Maar als jij nog met elkaar door het leven wil gaan verder, ja, dan vind ik dat je ook soms niet zo moet laten kennen en een beetje moet inleven in de ander en gewoon tot een soort compromis moet komen waarin niet altijd iedereen gelijk gaat krijgen en door moet in je vriendschap.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja, jij vindt het shit.
2: Ik vind het shit om weg te gaan, ja.
0: Oké. Okay. Frank, die vindt het ook shit. Vee, die vindt het ook shit. En Lina en Dim vinden het lid. En ik vind het ook lid. Dit is zo irritant wanneer we op die 50-50 komen. Dan weet ik het gewoon niet.
2: Nee. Ja, ik blijf wel bij mijn standpunt. Ik vind dat je er alles aan gedaan moet hebben om het uit te spreken en dat je niet zomaar weg kan gaan. Tenzij je er comfortabel mee bent dat het einde van de vriendschap is.
0: Ja, nee, ik vind niet dat je er alles aan gedaan moet hebben. Ik denk, ik krijg ook niet snel ruzie met mensen. Maar als mensen bepaalde dingen tegen mij zeggen, dan denk ik ook, jij stikt erin, krijgt de tyfus, doei.
2: Ja, maar dan is dus het einde van je vriendschap. Dan ga je niet nog als je thuis bent met z'n allen dan wel om tafel zitten. Dat vind ik niet. Ik vind gewoon of dan, of
0: ja,
2: niet.
0: Ligt aan wat ze hebben gezegd.
2: Ja, dat klopt. Nou, misschien kan Irina nog iets meer duidelijkheid geven over waarom ze ruzie hadden.
0: Ja, misschien moet Irina dat doen.
2: Maar zullen we anders steen, papier, schaar doen of het lid of is het shit?
0: Nee. we komen er niet uit. Het is half lid, half shit. Irina, doe vooral waar jij je gelukkig bij voelt. Nou,
2: dat is
0: belangrijk.
2: Dat is wegrijden.
0: Ja, dus ja, ik ben trots op je, Irina. Okay.

0: Keek jij vroeger ook net zoals ik naar de Kids Top 20? Ja, toen ik keek was Kim Lian de presentator, maar nu wordt dus gepresenteerd door een AI-figuur. Dus niet een echt persoon. Ja, en daar vinden mensen wat van. Onze reporter Camille checkte de meningen op straat. Luister maar even mee.
1: Ik bedoel, ik zie soms gewoon niet meer of iets AI is of niet. Dus laat staan kinderen.
2: Nee, ik bedoel, onder Marvel-film meld je toch ook niet dat Superman niet echt vloog. Ja, kinderen een beetje mierenneuken.

0: Sport met Camille.
1: De Kids Top 20 krijgt een AI-presentator. En dat zorgt meteen voor discussie. Want hoort een kinderprogramma niet gewoon door een echt persoon gepresenteerd te worden?
2: Niet helemaal mee eens. Want je hebt ook kinder-tv-programma's met cartoons. Moeten die dan ook veranderd worden? Denk het niet. Ik denk dat een kind iets moet kijken waar hij iets van kan leren. En niet alleen maar domme breinrot. Of het nou via AI is of een echt persoon.
3: AI, ik ben een beetje tegen AI. Nee, het is gewoon goed, hè. Ik bedoel, een nieuwe innovatie. Maar ik denk, het wordt wel echt even te veel. Doe even echte mensen of zo. Is toch veel gezelliger?
4: Ja, ligt eraan. AI. Ik vind het toch ook een beetje eng. Zeker met kinderprogramma's. Ik denk, ja, toch met kinderen te maken. Ja, nee.
5: Ik denk dat de kinderen gereed boeit. Ik kreeg vroeger ook, keek ik naar Dora de Explorer. En die is ook niet echt. Dus ja, boeien. Als het gewoon leuk is, is het toch gewoon leuk. Ja. Als het de kinderen evenveel amuseert, is dat echt wel helemaal prima. Als je het mij vraagt.
1: En hoe verschilt een AI-presentator volgens jou van een echte? Waar ligt misschien het gevaar?
3: Voelt het wel heel nep. Ja, misschien zien ze het verschil niet eens, dat weet ik niet. Maar ja, het is toch een beetje nep of zo, ja.
5: Al denken kinderen dat het echt is en ze komen erachter dat het nep is. Ja, hoe kan je fuck? Boeien. Niet alles is echt, maar goed, het is entertainment.
2: Ja, inderdaad. Er kan een bepaald perfect beeld worden geschapen via een AI. Maar ben ik het eigenlijk ook niet helemaal mee eens. Want je kan ook zo'n persoon zoeken om het te laten presenteren. En dat kan je ook allemaal bewerken met licht en make-up. Dus dat ben ik er niet helemaal mee eens. Ik denk dat het gewoon gevaarlijk is dat voor bepaalde mensen hun beroep verdwijnt. En dat misschien ja, bepaalde dingen sneller stiekem erin verwerkt kunnen worden, dat mensen minder doorhebben.
1: En vind je dat het vermeld moet worden?
3: Ja, anders weet je het niet meer. Ik bedoel, ik zie soms gewoon niet meer of iets AI is of niet. Dus laat staan kinderen.
5: Nee, ik bedoel, onder een Marvel film meld je toch ook niet dat Superman niet echt vloog. Ja, kinderen een beetje mieren neuken.
2: Ja, ik denk het wel. Want anders bijvoorbeeld als klein kind ga je iemand helemaal als idool zien en dan denk je dat die persoon leeft en dan kom je erachter dat het een nep persoon is. Dus ik denk dat het goed is van tevoren al te weten van hey, het is een robot, dat je iemand niet helemaal gaat ijdelen, hoe zeg je dat? Idealiseren, hoe je het wilt noemen.

0: Ja, en dat was hem weer, de blok op deze mooie maandagavond. Maar niet getreurd, morgen ben ik weer terug. En nu staat Phoenix Vibes voor je klaar. En daarna Night Vision, dus have fun en ik check je morgen weer.
1: Doei eruit.
2: Waarom zoeken naar liefde, als ik ga zoeken naar dood? Af en toe moet je kiezen, maar ik ga even mee bro. Ik heb geroeid zonder riemen, maar even loezo. Als we kunnen verdienen, dan zijn we samen.

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stadsschouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City...

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom me denken vooruit.

0: Talles Netwerk. Ziggo.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Phoenix.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnik.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Funnik Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe mee.